De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 3:00 's nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7.
1: Een 70
0: hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Montedo HNL, Hotel November Lima, mobiel QRV.
1: Noord-Fred, even zwaaien, ik ben bijna te plaatsen. PD0HNL van PA9F, over.
0: Goedemorgen, PD0HNL mobiel, daar is hij weer. Eerste ritje van de week, het is maar kleintje, maar goed, ik ga even naar Boksel. Maar jij bent bijna te plaatsen, dus ik hou je niet op. Ik hoor je misschien later nog van PD0HNL mobiel. Bij, hoe heet dat ding? De Prins Willem-Alexanderbrug bij Beneden-Leeuwen.
1: Oké, ja, dan zit je inderdaad niet verder de buurt, hè. Nee, ik ben bijna ter plekke. Ik ben aan het heen en weer rijden tussen ons magazijn en tussen onze metaalbewerker. En dat is iedere keer maar een kleine kilometer, dan niet eens. Normaal is het maar een paar honderd meter, maar er is een weg afgesloten. Dus we moeten even een cirkeltje maken. Dus ik ben nog even aan het heen en weer rijden, Fred. Dus rustig aan, kom je tegen. Vanmorgen kreeg ik al vroeg van Gerard al een verzoekaanvraag voor vanavond. Ik zeg zo, jij bent er lekker op tijd bij, zeg. Ik heb het al vroeg op, dus vandaar. Dus kom je tegen en spreek je later. 0HNL uit Spijnegen, Foxtrot, tot later.
0: Kom je tegen later, ik kom er net achter dat stekkertje van mijn speaker er niet goed in zit. Ja, ik heb een 10-11 meter set in de bus gebouwd, dat is helemaal klaar nu. Dus, maar ik moet even een stekkertje op zijn plek duwen straks. Hey, 73, rustig aan.
1: Spreek het tot later, 73 van PA9M, bye bye.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Zijn er geluisterde Frits, PD0HNL, PA9F over.
1: Ja, 9F, PD0HNL mobiel. Jazeker, ben ik er nog. Ik zit op de A2, de hoogte van de Bos. Beetje binnendoor gereden, want het schijnt nogal een zootje uit de weg. Nou, dat zie ik ook aan de andere kant, want daar staat het ook gewoon lekker vol. Maar maakt niet uit. Dus jij bent vandaag een beetje de pendeldienst, of niet? Ga je gang.
0: Niet heel de dag hoor, daar ben ik inmiddels vanaf. Ik ben 3 keer heen en weer gegaan en nu ben ik gewoon onderweg naar mijn klanten. Nee, is niet heel de dag hè. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk nooit op Facebook. Ik doe helemaal niks met Facebook en ik zag toevallig, zat ik wel een keer op Facebook te kijken en toen kwam ik jouw pagina tegen. Want wij zijn ook vriendjes op Facebook natuurlijk, maar kijk, ik doe er eigenlijk helemaal niks mee, zo niet veel te weinig. En toen kwam ik daar tegen dat je ook een 10 en 11 meter set erin had gemaakt, dus dat helemaal klaar was. Dus, ja, wat leuk joh. Oké, dus je kan op 27 MC ook uit. Ja, ik weet niet of dat er nog wat op gebeurt. Dat was toevallig vorige week een donderdagavond bij ons, een vrouwtje uit Sleeuwijk. Die ging, die had een leuk project. Die gingen met een bepaalde organisatie, ik dacht dat Antwerpen. Die hadden een auto gekocht hier, daar gingen ze mee naar Gambia. Vervolgens wordt dat ding daar verkocht, geveild. En de opbrengst was voor een kinderthuis in Gambia. Dat was een hele leuke geste wat ze deden. Vond ik wel gaaf om te horen. En of dat nou van een kerk of vanuit een bepaalde instantie uitgaat, dat weet ik ook niet. Maar goed, dat vrouwtje dat kwam, die wilde even de spulletjes laten controleren. Die had een 7MC-doosje erin, een 40 kanalen ding, weet je niet, van 4 watt of weet ik wat, 5 watt. Doet er ook niet toe. Dus dat wilde ze even laten meten. Dus er was er een van ons die heeft een analyzer meegenomen. Nou, ze hadden een antennetje op de auto, piekte precies op 27.0. Dus ik zei, nou, als je onder in de band op kanaal, kanaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, nou, dan werkt die geweldig. Dus ik heb een post. Ze varen over dan bij Gibraltar gaan ze over. En daar gaan ze, langs de kust af voor mij via Tunis. En zo gaan ze richting Gambia. Ja, dat is wel een serieus stukje rij hoor. Dus, was leuk. Ja. Dus vandaar nog iets bij 27 MC gedaan. Dat is lang geleden dat ik op 27 MC uitgezonden had. Hè. Dus, maar wel leuk om te zien. Dus. En ja, verder leeft dat 27 MHz volgens mij hier helemaal niet zo heel erg hard hoor. In dit land. Ik weet eigenlijk niet wat er allemaal nog gebeurt hier. Ik luister bij mij thuis al eens een keer op 11 meter. Dan heb ik kanaal 19 aanstaan in AM. En dan hoor ik nog wel eens wat Polen, maar verder hoor je eigenlijk voor mij op 11 meter bijna niks, Fred. Maar ik kan me vergissen hoor, maar hier in de omgeving in ieder geval niet. PD0HNL van PA9F over.
1: Ja, PA9F, PD0HNL mobiel. Nou, dat setje wat ik heb, dat is die ik vorig jaar al gekocht. Dat is een Anytone, een 6666 Pro. Dat is normaal gesproken een 10 meter set. En mooi ding hoor, goed ding. Zo'n beetje 50 watt in FM en ongeveer 80 watt in SSB. Maar dan wordt hij wel erg warm. En door middel van een dipswitch om te zetten, of tenminste zo'n brugje, dan heb je ook 27 MC erbij. Dat klopt. Excuus. Ja, er is wel activiteit hoor, in het USB gedeelte. 27555 is de internationale aanroepfrequentie. Maar ik heb het brugje nu momenteel niet zo staan hoor. Hij staat alleen op 10 meter. Ook al omdat hij zoveel vermogen heeft, hè. Dat mag natuurlijk helemaal niet op 27MC en ik wil geen gezeik. Nee, ik heb op 10 meter staan en die staat gewoon te scannen voor mijn neus. Ik ben er eigenlijk nu een beetje aan het testen, want ik heb een andere antenne, CR8900 van Diamond. Dat is zo'n quad antenne. En die gebruik ik dus nu ook. Hij moet voor 72 bijzonder goed zijn. Nou ja, oké, dat gaan we zien. Ik gebruik hem dus nu. Hij is dan ook voor 6 meter en voor 10 meter. Hè? Maar hij is heel smal, die antenne. Dat is ook logisch. Dus ik heb hem nu zeg maar afgesteld op de repeaterfrequenties. Maar ja, er zijn maar 2 repeaters in Nederland, zover als ik begrepen heb. Voor ontvangst heb ik hem nu. Ik sta nu wel op de gewone, zeg maar rond de 28.500 te scannen. Rond die koers. Ah, hij is heel scherp, die antenne, heel scherp. Als ik daar echt wil gaan zenden, dan moet ik hem even aanpassen. Ja, ik heb ook zo'n analyzer. En je krijgt er wel redelijk goed, hoor. Laten we eerlijk zijn, 1 op 1.2, 1 op 1.3 tot 1 op 1.5 is ook prima, hè. Maar dat is gewoon een beetje een proefje dit, hè. Ik had het met mijn vorige bus ook. Nou, daar heb ik al wel verbindingen gemaakt op 10. En dat werkt op zich hartstikke goed. Maar daar had ik maar een heel klein antennetje op staan, hè. Echt een minuscuul antennetje. En een stralertje van, weet ik veel, zeg maar 50, 40, 50 centimeter. Een beetje uitgedipt ook. Maar nu doen we het even serieus, Hai. Eens even kijken wat ermee gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Dus hij staat vast in de set, in de auto, zoals je gezien hebt. Netjes alles weggewerkt, maar ja, dat was mijn vak, hè, dus dat was niet zo'n probleem. Halve dashboard uit elkaar en alles zit erin. Ik wil alleen nog eventjes het speakertje, externe speakertje en het stekkertje erin. Maar ik kon mijn kabeltje niet vinden, dus die is voorbereid. En toen kwam ik er net achter dat het kabeltje van het speakertje van deze set los is. Ja, ik ben daar bezig geweest, die zit naast de antennekabel, dus die moet ik even weer erin klikken straks. Ah ja. Ja, dat is leuk. Ja, dat Gambia, dat ken ik, hè. Ja, dat gebeurt wel vaker, hoor. Dat zijn van die, ik weet niet of verenigingen zijn of zo, maar die rijden inderdaad, die brengen de auto's heen en die worden dan geveild, hè, voor het goede doel. Ik ken het. En die rijden bijna allemaal met 27 FC om elkaar niet kwijt te raken, maar ja. FM, 4 watt. Deze dame doet het dan goed, hè. Die laat hem tenminste nog checken en doen. Maar ja, er zijn er ook zat, die knallen er maar wat op en denken, en dan zeggen ze van, joh, ja, als die auto 500 meter verder is, hoor ik hem niet meer. Nee, ja. Ik had gisteren toevallig nog iemand langs om antennes te controleren, ook steeds in de MC. Ja, toen zag ik die connector joh, aan die kabel zitten, toen schoten de tranen in mijn onderbroek. Ik zei, joh, ik zeg, dan moet je even aan. Ja, ik zeg, nou, kom van de week maar even langs, doe ik het wel even. Dan, ik zeg, dan zal ik hem wel eventjes eraan zetten opnieuw, want ik kan geen soldeerbui bij me. Dus dat werd hem op dat moment niet. Ik zeg, wat af en toe wordt er wat afgerommeld, hoor. Maar ja, goed, dat is zo. Hé, jij bent op weg naar je klant. Doe niet te lang. PA9F, PD0H9.
2: Ja, oké, je zit een beetje in de flutter op dit moment, Fred. Maar de essentie van het verhaal is uiteraard binnengekomen. Ja, ik vond het een leuke gestie, hoor. Ik had dat nooit gehoord. En ik dacht ineens, dat is Henny Vossenstein. En ik denk, het is een man. Dan komt er een vrouwtje binnenlopen. En dus, ga je daar alleen heen? Nee, dan gaan we een organisatie, gaat ze daarheen. En ik denk, wat een leuke gestie op dit. Ik had dat echt nog nooit gehoord. Dus ze kopen dat schijnbaar zelf. En dan, wat is hier nou? Ah. Er gebeuren toch wel gekke dingen hier in Gorinchem, hoor. Hele rare dingen gebeuren hier in Gorinchem. Ik weet het ook allemaal niet meer. Nou ja, oké. Laat maar lekker zitten. Ik ga het ook niet vertellen. Allemaal geheim wat hier gebeurt. Nee, maar ik vond het een leuk verhaal. Ja, ik vond het echt een leuk verhaal. Hè. Dus zoals bij ons was ze even een uurtje wat gedronken. Nou, we hebben even die analyzer eraan gehad. En ik dacht nog een SWM-meter te hebben voor hoofdfrequent, maar die heb ik niet. Ik had hem alleen maar voor 72. Dus maar goed, Ewart had een analyzertje en vermogen hebben we niet gemeten. Hier komt een paar wat uit. Toen stuurden ze een zondag, zat ik in de Ronde van Gorinchem en toen stuurden ze een berichtje. En ze zegt, ze horen mij wel eens, horen mij ook best wel ver, maar ik hoor niemand terug. Dus toen heb ik ze nog even via WhatsApp uitgelegd hoe dat werkt met volume en squelch. Ik zeg, volume een beetje omhoog, dan is squelch helemaal linksom. En dan hoor je een witte ruis, tenminste zo'n sneeuwruis. En dan draai je de squelch dicht totdat die net dicht is. En toen stuurden ze een uurtje daarna, stuurden ze een berichtje. En volgens mij is het gelukt met een paar duimpjes omhoog. Dus nou, geweldig. Dus ja, ik volg er op Polar Strip. Ik zag gisteren dat ze dan een stukje boven Madrid stonden met het hele konvooi. Dus ik vind het een hele leuke chest en wat ze doet. Dus goed, oké dan Fred. Ja, ik ben bijna bij het Piazza Center. Dus hier hoor ik een beetje rommelig, maar ja, ze zijn niet aan de weg bezig. En dat waren voorheen twee banen. Er ging naar rechtsaf en rechtdoor en één linksaf. Maar dat is nu één baan geworden, dus er was hier een mevrouw die stond gewoon op de linkerbaan. En die denkt, wat gek, ik kan hier helemaal niet meer voor sorteren. Vervolgens kwamen er auto's vanaf de andere kant. Dat past er niet. Dat past er niet. Maar het is een beetje rommelig hier, dus maar goed. Goed, maar leuk je gehoord even hebben. Ik ben bijna bij het Piazza Center, dus ik ben er ook zo uit, Fred. Ik ga je later, ik wens je nog een hele fijne dag. Groetjes aan José. Vanavond om 7 uur, dan zijn we weer keihard on air. Ik hoop dat de techniek me niet in de steek laat. Afgelopen zaterdag had ik problemen met mijn broadcaster. En ik denk dat ik het gevonden heb. Het had waarschijnlijk te maken met een lege batterij in mijn toetsenbord. En dat er in mijn muis. Die ging een soort eigen leven leiden en die startte dan vervolgens allerlei dingen in. Dat wat ik niet wilde, maar hij stopte ook allerlei dingen wat ik niet wilde. Dus dat was een beetje rommelig even het eerste half uur. Kon ik niet precies zien wat er gebeurde, maar...
0: Zondag heb ik hem uren aangehad en vanmorgen heb ik hem nog weer een uur aangehad. En de meest gekke dingen gedaan met Sam Broadcaster en hij lijkt weer gewoon te werken. Dus ik hoop dat dat goed blijft. Goed, terug naar jou Fred. Ik ben ter plekke. PD0HNL, PN9F mobiel over.
1: Buisjes trouwens. Dat zal een 12 volt led zijn, hè? Het busvol. Nieuw filiaal. Gaan ze even. Ja. Ze hebben nog wat van die dingen nodig. Dus kom op. Hey, 73, werkt vandaag. Misschien hoor ik je nog. PD0HNL sluit de PA9F. Hoi.
0: Tot je fijne dag nog, hè? 73 van PA9F. Bye bye.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is...

0: 77 hertz.
1: En bedankt.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: 3 UT, ja, goedemiddag. Dit is PA9F Mobiel QRV.
1: Hoor
0: je? Jazeker. Fred, ik ben weer QRV. En ik ben al een aantal keren QRV geweest, maar niet geroepen. Want ik reed allemaal korte stukjes. Ik ben nu onderweg naar Sleeuwijk, dus nu heb ik wel even tijd. Ik denk PD0ANL, als ik het goed hoorde. PA9F over.
2: PA9F, PD0ANL. Met zijn speakertje weer aangesloten, dus nou hoort je goed. Dat was wel even een ding hoor. Ik had een stekkertje lag eruit, joh. En als je gewend bent dat er een speakertje vlak bij je oor zit. En nou zat hij onder de. Het was het speakertje niet, maar nou zat het setje. Het is gesplitst, hè, zit onder de stoel. Dus ik moest zo goed luisteren. Maar ja. Hallo, we zijn er weer. En net toen ik wat andere dingen wilde gaan doen, toen ging de telefoon en nou ben ik onderweg naar Oldenzaal. Om 2 snatchblokken op te halen. Dat is voor de scheepvaart. En die moeten dan naar Roon bij Rotterdam. Als ik dat nog red voor 5, dus dan moeten we nog even kijken. Dus ik zit voorlopig nog eventjes in het autootje, in het zonnetje. Lekker hoor. PA9F, PD0HNL, bij de mobiel.
0: Dank u zelf, Fred. PD0HNL van PA9F retour. God dan, ja, dat is inderdaad nog een aardig toertje naar voor. Kijk, ik weet niet waar je bent, maar van onszelf naar Rotterdam, dus letterlijk het land oversteken. Ja, is nog een dingetje. Ik zie trouwens ook eerst even een beetje groentesoep in de tuin en dat in de tank mag gooien. Er zit voor mij zit een cruiser. Ik denk dat die man of die vrouw 230 is, maar ze gaat gelukkig slaat ze hier af. Oh, rijdt vervolgens nagenoeg bijna een fietser aan. Ik weet niet hoor, maar ik denk dat beter de treinbuis in kan leveren, als ik dat zo bekijk. Maar goed, maar ik gooi even een beetje soep in de tank, want hij is bijna op. Dus ik denk dat ik er wel voor een 180, 190 liter weer, voor een 180, 190 euro ga ingooien. Want ja, de prijzen hier zijn natuurlijk geweldig, hè. Kijk, ik raad ook buitenlandse mensen aan vooral hier in Nederland te tanken, want ik bedoel, wees eerlijk. Kijk, het kost wat, maar je hebt ook wat van Fred, hè?
2: Ah, daar weet ik alles van. Ah. Ja, ja, ja. Maar ik tank met zo'n Herwijnen, dat is het goedkoopste in de regio.
0: In Herwijnen? Waar in Herwijnen dan?
2: Dat is midden in het dorp, Argos heet dat. Toets voor in, Argos Herwijnen. Het is momenteel 2,33.
0: Diesel. Oh, oké. Okay. Nou, ik zal hier eens even kijken, want ik ben bijna bij de pomp nou. Dat interesseert me niet zo heel veel, maar ik zal hier. Oh, ik kan hem net zien. Wacht even. Nou, hier betaal ik toch 2,57, hè, hier. Zie ik bij de pomp, bij de Lukoil hier. Ja, 2,57, maar ik ga er niet voor omrijden, hoor. Dus nee, dat gaan we niet doen. Dus...

0: Oké, okay. In Herwijnen zit daar midden op het dorp een pompje dan, dat wist ik helemaal niet.
1: Je zit naast de slijter, hè? Goed geregeld.
0: Dan moet ik heen. Dan moet ik heen. Ja, nee, maar dat is geweldig, Fred. Nou, ik zal eens even kijken, want ik heb voor mijn tankpasje van... Ja, ik heb al een tankpasje van Argos ergens, maar ik tank eigenlijk altijd Lukoil. Want dat is goed voor de Russische economie, hè. Dan kunnen ze Oekraïne te bassen schieten, want uiteindelijk doet Lukoil dat, hè. Die doet daar ook aan mee, dus... Maar ja, goed. Ja, wat moet je anders? Nou, dan kan ik bij de Shell gaan tanken, want daar heb ik weer een passie van. En dat is nog duurder, dus nee hoor, laat me niet doen, hè. Dus. Oké, nou, ik zal dat toch eens navragen, maar dat scheelt toch wel, hè. Want hier is die inderdaad, 2,58, 2,57, 9. Dus als je dan 2,33 betaalt nu, dat scheelt nog wel een bekkie. Kijk, en dan op een tankje van een 80 liter, nou, dan scheelt dat toch 16 euro. Kijk, dan gaat het wel opleveren natuurlijk, hè. Maar goed, laten we er eerst maar eens even een beetje soep in gooien. Want ik ben nou toch hier, dus ik ga het toch eerst maar even hier doen. Dus ik hoor je zo meteen nog wel even, Fred. PD0HNL van PA9 even.
2: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

jij nog rijden bent, Fred, ik denk het wel natuurlijk, maar ik, er is even een change of planning hier. Dus ik heb even een paar klanten tussendoor in dezelfde wijk. Dus ik weet niet of dat je nog luistert, maar ik roep zo meteen wel even als ik richting Brabant ga. Kun je zo... PA9F overigens.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 Hz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: P1 naar AZ, PD0 MI.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Alfa 3, Golf November Charlie.
1: Papa Delta en Charlie Mike Kilo.
0: Goedemiddag allemaal, dit is Papa Alfa 3, Golf November Charlie. Mijn naam is Peter en mijn QTI is in IJsselstein. Over.
1: QTI is Utrecht, vlakbij de meren. En mijn naam is Kilo Echo Echo Sierra.
0: Oké, Kees. Nou, ik ben even mijn set aan het uitproberen, want over 2 weken is het weer Jamboree on the Air. Hè. Moet alles weer draaien. Dus ik denk nou, probeer het even op deze eenvoudige manier. Normaal draai ik alleen veldagen. Oké, Kees. Naam aan deze kant is Peter. Papa Echo Tango Echo Romeo. Callsign PA3 GNC.
1: Ja, dat is genomen. Nou, je zit om de hoek, hè. En onder de repeater. Dus dat moet goed gaan. Over.
0: Oh, ik kan met een half wattje, kom ik er ook. Ik zit er nou geloof ik 20 watt eruit te gooien. Dus dat valt allemaal wel mee, hè. Maar met een half wattje red ik het ook. Met een pottootje. Maar goed, ik moet deze set gaan gebruiken met de Jota. Dus ik ben even aan het draaien of alles weer doet. Of ik nog een beetje in de vingers heb. Vlot weet waar alle knopjes zitten en waarvoor ze dienen, hè. Ja, hoort er ook al allemaal bij. Ik ben niet zo'n hele actieve amateur. Maar ik vind de velddaken, Jota's en dergelijke, vind ik fantastisch. En dan bouwen we een hele station op. En als het allemaal werkt, dan vind ik het fantastisch. Hè. Dan kijk ik alleen maar rond en laat ik anderen het werk doen. Oh, Kees.
1: Ja, oké, dat is begrepen. Nou, succes ermee. En een fijne Jota als het zover is. Ik ben ook niet zo actief, want het is de laatste tijd erg stil. Maar goed, ik hoorde je roepen. Ik denk, ik zal even terugzwaaien.
0: Heel vriendelijk bedankt, Kees. Nou, dan zwaai ik van deze kant ook terug. En geniet van het mooie weer. En geniet van het leven, Kees. Dat is het belangrijkste. Hé, hey, dan cheerio, bye-bye en bedankt voor het terugkomen.
1: Oh, geen dank. 73 vanuit Utrecht, Leidse Rijn.
0: 73 is vanuit IJsselstein.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag, het is papa Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK. Het is papa Alpha 2 Foxtrot Kilo mobiel.
1: Dag Frans, bij de 0MIA, je komt er goed overheen. Ik weet niet waar je zit, maar je was onderweg naar de vereniging volgens mij, klopt dat?
0: Dat klopt, Norbert, goedenavond. Papa Delta 0, Mike Indian, MEI, Mike Indian Yankee. Ik moest even goed op een rijtje zetten. Ik ben inderdaad op weg naar de vereniging. Ik rij nog net op het industrieterrein van Tiel en dan in de richting van Wijk met Duurstede. Ik ga een stukje langs het kanaal Amsterdam-Rijnkanaal rijden, Norbert. PD0MEI, PA2FK.
1: Ja, PA2FK, PD0MI. Ja, je moet nog ergens met een pontje over, toch?
0: Ja, het pontje bij Wijk, hè? Daar moet ik over. Dat is een ding wat zeker is. 0MI, 2FK.
1: Ja, PA2FK, PD0MI. Ja. Ik wist nooit of daar een pont was, joh. Ik ben vaak in Wijk bij Duurstede geweest, maar... En wat lag daarvoor? Koten of zoiets staat me altijd nog bij. Ook die kleine plaatsjes daar omheen. Maar ik weet het niet precies meer. Maar het is nog wel even een ritje voor je dan.
0: Ik heb ook nog wel even de tijd hoor.

0: Langbroek. Nou, ik zal je mijn hele relaas maar even. Langbroek en dan rij ik op Doorn. Dan Maren. En dan Amersfoort, hè. Dat, ja, eigenlijk is dat daarvoor nog net Leusden. Maar ja, Leusden, Amersfoort, dat is ook precies dat grensgebiedje, hè. Nou, dan langs de dierentuin en dan naar het industrieterrein daar. Daar moet zijn, Norbert. P0MI, P2FK. En ik ben benieuwd, zitten de connectors er aan allemaal?
1: Ja, er zitten die divers aan. Ik heb het al, ik heb allemaal uitliggen. Ik ben vanochtend aan het solderen geweest, hele ochtend. En dat ging goed. Ik heb het nou mooi in de gaten. En ik doe het toch zonder die mantel te solderen. Hè. Ik buig die mantel naar achter. En dan steekt er wel wat uit. En dan, dan schroef ik hem er gewoon op met een tang. En dan knip ik die resten die nog uitsteken eraf. En dan meet ik hem even door of die goed zit of geen kortsluiting maakt. En dan kijk ik met een zaklamp nog even door dat gaatje. En dan zie ik alleen die witte kern van de afscherming van de kern eigenlijk. Hè. En dan doe ik er een krimpkousje overheen. Nou, als dat niet goed is, dan weet ik het niet meer hoor. Het is Papa Delta 0, Mike in de Jayenkie.
0: Zelf Norbert. Nou, dat is wel heel netjes met krimpkousje eroverheen. Ja, ik doe het ook hoor. Moet ik heel eerlijk toegeven. Hè? Want als je dan spot die plug los moet draaien en je hebt er geen krimpkousje of een stukje tape overheen zitten, dan wil ik die ronddraadjes wel eens in je vingers steken. Oh, doe ik even wat verkeerd. Zo, nou is het weer goed. Ja, geen de maximum snelheid in te stellen, hè. Ik hou me altijd netjes aan de verkeersregels. Ik heb geen enkele zin om fanmail te krijgen, hè. Nee, maar dat is de enige goede manier, Norbert. Dat hebben ze ooit eens een keer bedacht in dat Amerikaanse, waar ze die pluggen, want het is eigenlijk zo'n PL259 plug. Nou, is dat een ooievaar in het weiland. Die PL259 pluggen, dat is eigenlijk een officiële benaming, is Shielded Banana Connector. Nou, dan weet je genoeg natuurlijk, hè. Ze noemen het ook vaak een UAF connector, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het werkt goed, laten we het trouwens zo zeggen. En toen hadden ze bedacht van tot ja, dat moet je helemaal goed aan elkaar solderen. Nou, dat moeten we eens proberen. Dan, ik geef je op een briefje dat die binnenkern gesmolten is, hoor. Die binnenisolatie, hè. Ja, en dat zou nog goed kunnen gaan als het dus absoluut alleen Teflon was, hè. Dan zou het nog gaan, maar wat de meeste is tegenwoordig. Hou op, dat smelt gewoon. Dan kan je de plug er weer afknippen en gelijk weggooien, want daar kan je toch niks meer mee. Dat is dan gelijk eindoefening, Norbert. P0MI, PA2FK.
1: Ja, PA2FK, P0MI, ja, ik weet nog wel van vroeger. Dan had ik er ook wel eens een keer één en dan kon je dat hele center gebeuren, hè? Die pen die eruit komt. En dan was dat allemaal zo zacht geworden. En dan kon je dat gewoon heen en weer halen. En dat, die heb ik toen ook wel eraf geknipt, hoor. En toen ben ik weer... Maar dat was ook het enige wat me bijstond, hè. Die gevlochten afscherming naar achteren vouwen. En die adapter voor RG58 eruit. En dan... Zo naar binnen schroeven. Hoe dat met die RG58 zit, dat weet ik niet. Maar dan moet dat denk ik om die adapter heen of zo. PD0MI.
0: Ja, PD0MI, PA2FK. Ja, die adapter, hè. Dat is eigenlijk een onding. Dan moet je gewoon, dan heb je gewoon de verkeerde plug, hè. Wat ze dan doen, dan hebben ze eigenlijk een plug die voor kabel RG213 is gemaakt. En daar douwen ze dan een adapter in. Ja, en dat zit dan ook wel een beetje, hè? Maar echt vast zit dat natuurlijk niet, hè.

0: je RG58 hebt, dat is 5 mm kabel. Dat zijn echt pluggen, die zijn voor 5 mm kabel gemaakt. Dan heb je RSL7, nou, dan, die is echt voor 7 mm kabel gemaakt, hè. Ja, en zo het enige is, je moet gewoon zorgen dat je de goede connector hebt voor de kabel, hè. En je hebt RG213. Ja, dat is natuurlijk ook best goede kabel. Een beetje stug. Als je RSL 7 neemt, ja, dat is ook wat later hoor, dat is wat oud of wat nieuwer, hè. Die is eigenlijk nog iets beter als de RG213.
1: De tijd. Het is nu half.
0: Moet even de tandwiel op zijn plek zetten, hè. Even roeren in die olie. Die RSL 7 is eigenlijk beter. En die is ook soepeler, hè? Die kan je makkelijker buigen. Dus eigenlijk is dat de kabel die, laten we zeggen, de betere vervanging voor de RG213 Norbert. Maar ja, goed, als je die hebt, die 213, die is natuurlijk absoluut niet verkeerd, hè? En zeker niet voor HF. En ook niet voor VHF en UHF, hoor. Want dat verschil is met de RSL7 is wel erg klein, maar ja. De RSL7 is net ietsje beter. Norbert, Peter 0MJ, PA2FK.
2: Ja, PA2FK, Peter 0MJ. Ja, dat heb ik aan de 2 meter antenne zitten, hè? Dat RSL gebeuren. Dat kreeg ik er toen bij. Met 2 pluggen erbij. Maar dat waren ook van die 258 dingen, maar dan speciaal voor die kabel, hè. En dat setje wat ik van jou gekregen heb, dat is een N-connector. Ik zat te denken, zal ik er een N-connector aanzetten, maar jij had er een verloopje tussen gedaan. En die heb ik er gewoon opgeschroefd en zo zit het nu en niet anders. Maar ik heb die RSL 7 even opgeschreven. Als ik misschien nog een keer kabel nodig heb, dan kan ik daar ook aan denken. Maar dat 7, staat dat voor de diameter of is dat, heeft dat een andere betekenis? Dat is PD0MJ.
0: Ik wil even een tandvlieg op zijn plek schuiven. Ik ben bijna bij het pontje van Wijk. Nou, ik weet het niet zeker of het voor de diameter staat, maar het komt wel overeen met de diameter, dat wel. Het is 7 mm kabel, hè. Ik denk dat het daar wel voor staat, hoor, voor de diameter. Ja, dan krijg je ook de andere kant. Hoe verklaar je dan RG58? Hè? En hoe zeg je dan RG213? Ja, nou ja, dat zijn zo van die dingen, maar in ieder geval. RG58, dat is gewoon 5 mm kabel. Ja, en dat is hooguit voor HF, hè. En dan niet eens voor grote vermogens. Dat ook niet, want nee. Daar is het toch weer net allemaal te krap voor, hè. Ik noem het wel eens 11 meter kabel. Of 27 of C-kabel, Norbert. Maar goed, dat is maar net hoe je het beestje noemen wil, hè. PD0MJ, PA2FK.
2: Oké, PA2FK, PD0MJ. Ja, ja, 213 is ongeveer een centimeter dik, hè. En als je die er goed indraait met die afscherming eroverheen, nou, dat zit muurvast, hè. Ik heb wel eens gedacht, misschien nog een beetje 2 seconden lijm daarbij douwen, dan zit je helemaal vast. Maar ik heb er nou gewoon krimpkous overheen gezet. Dus ik moet morgen nog 1 tussenkabeltje maken en dan zit alles weer bij elkaar. Maar de kabel loopt momenteel nog door de achterdeur naar buiten. Morgen gaat hij omhoog. Dus, maar ja, ik had nog zoveel RG213 liggen, dan is dat ook weer zonde eigenlijk. Dus ik heb er nou een stuk van 23 meter tussen zitten. Dan kan ik even alle kanten om te experimenteren. Maar ik had ook nog wat, want jij gaat naar die vereniging. Heb je ook nog wel eens wat van gehoord van de... Want je had altijd een dag van de amateur. En dat was toch ook iets met een vlooienmarkt, klopt dat? PD0MJ.
0: Ja, dat klopt nog steeds, Norbert. En dat bestaat ook nog steeds, hè. Vraag me nou even niet wanneer die is, maar hij is ergens tegen het najaar. Dan is hij er. Maar als ik thuis ben, kan ik dat wel even voor je nakijken, hoor. Trouwens, je klopt gewoon even in op internet, hè, Dag van de Amateur. Dan heb je het zo gevonden en dan weet je ook waar die gehouden wordt. Want dat is niet altijd meer op dezelfde plek, hoor. Het wisselt nog wel eens, Norbert.
2: Ja, ik had het opgezocht. En dan staat erbij van datum nog niet bekend. En de plek weet ik ook niet. Het is misschien wel een leuk idee om... Of ga jij daar nooit naartoe, naar dat soort dingen?
0: Zeker wel. Daar ga ik vaak naartoe. En ach ja, weet je het eens. En dan wil ik zeggen, ik roep al van tevoren, ik heb niks nodig. Nou, het begint mijn vrouw al te lachen. Nou, ik kom altijd met iets thuis natuurlijk, hè. Dat is, want dan loop je daar rond, weet je, op die vlooienmarkt en dan is het, oh ja, dat is ook, hey, dat is wel handig, zeg. Laat ik dat ook toch even meenemen. Nou ja, zo werkt dat natuurlijk, hè. Maar goed, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Hey, ik ga er wel zeker vaak naartoe. Dan ben ik alleen benieuwd of Ad er ook naartoe gaat dit jaar, hè. Want hij moet nogal een eindje karren natuurlijk, hè. 0MJ, 2FK.
2: Ja, PFK, PD0MEI. Ja, die moet natuurlijk een stukje rijden. Ik weet niet waar het gehouden wordt, hè. Ik dacht altijd dat dat in Den Bosch was, of in die hallen daar. Hoe heet die hallen? Weet ik ook niet meer. Maar volgens mij was het daar altijd. Klopt dat?
0: Nou, dat is ook wel geweest. Dat is ook in Apeldoorn geweest. En... Nou, dan gaat er een met de motorfiets nog eentje voorkruipen. Nou, die hoort ze zeker wel, hè. Nou ja, ze doen mooi. Pont is groot zat, hè. Maar goed. Het is ook in Rosmalen geweest. Dat is dan bij Den Bosch, hè. En dat is dan in, hoe heet het ook weer, het Autotron. En in Den Bosch zelf, nou, daar is het volgens mij niet geweest. In de Brabanthallen, daar is het volgens mij niet geweest. Dus, nou ja. Ik weet, durf niet precies te zeggen waar het allemaal geweest is, maar het is verschillende plekken, hoor. Ik zat de pont ondertussen, Norbert, 0MEI. Ik weet niet of het nog goed gaat, maar ik zat net achter een hoop ijzer, QSL.
2: Ja, ik heb het allemaal meegekregen. Ik zal het vanavond nog een keer bekijken, hè. Misschien dat iemand op de vereniging het ook weet. Dan weten we vanavond misschien wat meer. Ja, dan moet Ad alleen een stukje rijden, maar ik ben er wel eens met Ad geweest volgens mij. En volgens mij was het ook vlakbij Den Bosch. Ad en volgens mij ging zijn broer nog mee. En ja, dat weet ik al, maar dat is al, man. Dat is al 30, 35 jaar geleden, denk ik. Dus maar ik was benieuwd, misschien een leuke plek om even bij elkaar te komen. Maar ja, als Ad zo net moet rijden, dan wordt dat hem ook niet, denk ik. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee. Ja, moet hij een nachtje bij jou overnachten?
0: Dan ken jij mijn huis niet, Norbert. Ja, dan wordt hij... Maar dan kan hij met zijn camper gaan, hè. En dan kan hij altijd bij mij in de buurt overnachten. Dat sowieso, hè. Maar goed, ik weet helemaal niet wat gehouden wordt, maar precies wat je zei, hè. Ik zal het eens navragen vanavond, want het zou best wel eens kunnen tot al... degene die daar een beetje de boel leidt, hè, die is over het algemeen erg goed op de hoogte. En die weet vaak al dingen wat nog niet gepubliceerd is, hè. Dat is op zich wel hartstikke handig natuurlijk. En, pontje. Ja, hij vaart al. Ja, kijk aan. Mooi zo. Gaat lekker vlot. 3:30. Oh nee, die klok loopt weer achter. 18:38. 8:30. Nou, dat gaat lekker vlot. Maar goed, ik zal het navragen, Norbert. 0MEI, 2FK.
2: Ja, PA2FK. PA0MEI. Of PD0MEI. Ja, PA0 was het maar zo. Maar dan is PD0. Oh, je zit op een vlot. Omdat zo vlot gaat.
0: ja. Op een vlot, ja. Nou, dit vlot, er zitten toch een paar forse motoren in, hoor, moet ik zeggen. En er kunnen heel wat auto's op dat pontje. Want die afstand is niet zo groot. Ja, ik snap me gewoon niet. De hele dag heen en weer varen, zeg. Daar word ik er volgens mij helemaal tureluus van. Maar ja, ik kan ook zeggen, hadden ze een vak moeten leren. Maar ja, ik had die stuurman is natuurlijk kapitein op die bootje. Dus die heeft een vak geleerd. Nul MEI, 2FK.
2: Ja, PS2FK, PS0MEI. Nou, ga jij lekker doorvaren. Ik ga hem even neerleggen, want ik moet de pan nog aan doen en ik moet de honden nog eten geven. Nou, dan weet je wel genoeg. Veel plezier.
0: Ik ben al eens van de pont aan het afrijden. Dus kan je nagaan, hè. Ja, ze hebben ook maar een klein kippenstukje ook, hè. Als je, ik denk dat je steen naar de overkant kan gooien. Als je een beetje goed gooien kan, dan red je dat wel. Zoveel is het ook niet, hè. Ik krijg dus het ogenblik bij het kanaal van de. Weet je, het is de. Irenesluis? Nee, Irenesluis aan de overkant. Het is de. Irenes aan de overkant. Nou, deze, nou, de sluis van Wijk. Laten we het nou zo zeggen. Dan weet iedereen waar het over gaat, hè. Goed, Norbert, jij wil nog eventjes de hondjes te eten geven. Zou ik zeggen. En zometeen wil je misschien zelf ook nog wat eten. Dan zou ik zeggen, smakelijk eten. En als ik vanavond tot je terug ben, nou ja, goed, je weet toch ongeveer hoe laat dat is. En dan hoor je het wel, Norbert. 0 MEI, 2FK.
2: Oké, PA2FK, PD0 MEI. Ja, nou, heb een leuke avond daar. En vraag het even na. Dat is misschien wel leuk. En dan horen we je misschien vanavond nog wel even. Ik ga even QRT. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Wel Norbert, PD0 MEI, PA2FK. En dat idee van om dat met z'n drie er eens even naartoe te gaan, lijkt me een heel goed plan. Goed Norbert, spreek je later wel vanavond. 73 en voor zometeen eet smakelijk. Groetjes.
2: Oké, rijd niet het water in, hè.
0: Niet doen, want ik rijd nu al van het kanaal vandaan, hè. Ik kan hoger het bos in rijden, maar ja, je stuurt zoals meer iemand het bos in natuurlijk, hè. Hé, hey, nou met groetjes.

De tijd. Het is nu 7:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: PTC, PT5 is Kigolf, Herman.
1: Delta 5 is Kigolf, PT5 BG, dus Papa Hotel 1, Delta Tango Johnny.
0: PTC, PT5 is Kigolf, goedenavond Herman. Herman, het gaat, je komt heel brokkig eroverheen, het lukt hier niet. Kun jij naar HLM?
1: Ja, hij is vrij, zo te zien. Ja, laten we maar proberen. Gaan we even kruiswaaien.
0: Herhalen, tot zo.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz. Geef je callsign alsjeblieft.

0: Helemaal vanaf Frans, PR2FK, BD4EH. Je valt er vanaf, kun je niet verstaan.
1: Dat is helemaal niet helemaal goed gehad, maar ik geef zo meteen maar weer. PR2FK.
0: Goed Frans, ik hoor je later rustig aan van PD4EH.

0: met een goede microfoon pakken, Frans. Goedenavond.
1: Goedenavond, even. Ja, dan gaat het weer een stukje beter, hè. Het is trouwens een klein wereldje hier aan het worden, zeg. Het begint knap te misten. Ik rijd tussen Doorn en Koten in, hè, op het ogenblik. Maar goed, het begint knap te misten, Evert. En ik denk dat het signaal nu wel uiterst goed is. Want net reken tussen die heuveltjes, hè, Altuters Heuvelrug en dan tussen de bossen in. Dan wil het toch wel een beetje moeilijk gaan, even. PT4EH, PA2FK.
0: PA2FK, PT4EH, retour. Ja, nu gaat het fantastisch, hè. Niks mis mee, joh. Komt er fantastisch doorheen, Frans. Ja, die kant op, daar waar je net rijdt, dat schijnt altijd al wat moeilijk te zijn. Maar dan komt die heuvelrug ervoor, hè. Dus, kijk maar uit. Pas maar op met rijden, want, als het zo'n klein weertje wordt, je weet nooit, hè. Ja. Dus, maar ik neem maar nee, bijna thuis, naar huis te gaan, dat je dan toch weer bijna thuis bent straks. Want, hoe rij je? Rij je ooit de Koenieren weer en dan zo de A15 op, of hoe rij je, Frans?
1: Sorry, even zo'n vaste vraag nog even kort.
0: Ik vroeg aan jou, hoe rij jij? Waar kom je vandaan? De kant van Reende vandaan, toch?
1: Nee, negatief. Ik kom vanuit Amersfoort en ik ben op weg naar Tiel. Ja, een snelweg, nou ja, daar vind ik gewoon niks aan. Ik vind het gewoon vervelend rijden, hè. Dus ik rij altijd binnendoor en dat deed ik vroeger ook al toen ik in Amersfoort werkte. Ik zeg ook altijd al, hè. Even dus derhalve.
0: QGL, Frans. PR2FK, PD4R2, oké. Ja, en, dan heb ik nog wel een rietje voor de boeg, hè. Even mijn pieper. Daar weer neerzetten. Hij begon te piepen, ik had een melding gehad, maar dat was een proefalarm, hè. Dus oké. Okay. Nee, nou, leuk man. Ja, ik hoorde het van de roep. Ik denk, ik zal er even je antwoord geven, Frans.
1: Ja, ik hoef zelf even te spelen via PA2FK. Ja, het was gezellig. Even een babbeltje onderweg. Je weet maar nooit, hè. Ja, meestal hoor ik dan s'avonds al route. Nou, het is een beetje vroeg nog. Op een maatje uit Terneuzen. Ja, dat is wat vroeg ervoor, dus die komt waarschijnlijk zo meteen wel. En of anders de andere maat uit Friesland. Ja, dat komt allemaal een beetje later nog. Ik ben wat aan de vroege kant, want ja, het was wat eerder afgelopen eigenlijk als gepland. Kan ik natuurlijk nog wel heel lang na blijven kaarten, maar ik denk, ja, ik ga naar huis toe. Ik vind het mooi genoeg geweest, Evert. PD4EA, PA2FK.
0: Frans, PR2FK, PD4ER. Ja, dat vind ik ook. Hè. Als het op een gegeven moment een beetje saai begint te worden, dan is het tijd om naar huis te gaan. Dus vandaar, Frans. Nou, leuk man. Ja, ik heb sinds kort weer mijn verticale antenne neergezet. Zoals je weet, ik had eerst met die rond en met die richten, maar dat vond ik niet zo. En ik zit nu gewoon met de verticale en staat er op een spoelhoogte van een beetje of 8, 9 momenteel, Frans. Ik heb er maar wat uitgeschoven. Ik denk. Mijn bereik ook wat groter, hè. Dus ze komt met GP 95 of 98. In ieder geval stonden 3 banden met 72 en 23 centimeter in. En dat dingetje werkt formidabel. En de radio aan deze kant is op dit moment een Jesu, de FT1802. Dat is een monobandradiootje, staat op dit moment op 5 watt, Frans. Ga je gang. PA2FK, PD4EH.
1: Schakel even, het is plezier voor het onder.

0: gebeurd. Kijk, tenminste, gewoon weer even wat babbelen, hè. Ja, van... Even een vertical of voor de korte golfband, als ik het goed had,
1: Evert. Nee, voor de 72 Frans, hè? P2FK, PDVR. Voor 72 heb ik hier in de mast staan. En ook omdat ik dus ook op SB graag wil werken op 2 meter. En ja, dat was dus eventjes ja, niet echt. Goed, ik heb een keer moeten TN9000 staan, 2 meter omhoog. En ja, leuke verbindingen meegemaakt, maar verticaal, horizontaal niet, hè. Dat voel ik wel jammer. Ja, dus, maar goed. En heb ik besloten om de richter eruit te halen.
2: Ik moet even hier alweer mijn handen drukken.
1: Of een moment. Ik
2: Oh,
1: dat is Nijmegen, oké. Okay. Ja, ik zit wel op mijn handen voor mensen te luisteren. Nee, maar, ja, en nou zit ik dus verticaal. En dat, daar heb ik veel meer baat bij. Want, ja, bijna 80% of 90% van de amateurs zit allemaal verticaal, hè. En dan ga ik ook verticaal zitten. En kaal ben ik ook, Frans. Ga je gang.
0: Hoezo, dat klopt even. PD4RA, PA2FK. Ja, zit allemaal verticaal en natuurlijk rondstralend, hè. Zo, ik moet eventjes ook schakelen, maar dit kan ook wel van de ene hand. Ja, maar dat, kijk, de meesten die zitten toch ook verticaal en dan rondstralend, ja. Enkel zijband, ja, dan, ja, dat wordt haast niet meer gebruikt, hè, in de 2 meter band. En moet zeggen, vind ik ook wel jammer, hoor, want je kan daar toch echt wel hele leuke afstanden mee overbruggen, hè. Nou, even als voorbeeld. Ik heb nou achter in mijn tuintje heb ik een mastje neergezet. Ja, dus, daar staat ook een vertical op. En het mastje is ongeveer 11 meter hoog. En daar staat hij op. En dat werkt ook subliem, hè. Ik had er eerst een discoon op zitten. Want ik wilde ook de 6 meter band erin hebben. Ja, dat ding dat had ik toch gekregen. Dus, nou. En dat werkt goed, hoor, dat ding. Tot eergisteren en ik zie ineens dat de SBR op 70, nou die was 1 op slecht. Zeg maar 1 op 3, 3,5 ongeveer. Op 2 meter was die iets beter, en ja, 1 op 2, 2,5. En op 50 megahertz, nou dat ging het wel, hè. Maar ja, dat klopt natuurlijk niet, hè, want hij stond eigenlijk op andere frequenties een beetje 1 op 1. Dus maar eens even kijken, nou wat blijkt nou? Gewoon een rotte connector erin. Moeten we even schakelen, hè. Er zat gewoon een rotte connector zat tussen. Ja, maar dat weet je natuurlijk ook niet van tevoren. Dus ik heb dat ding wel omlaag gehaald. Ik moet zeggen, dat mastje kan ik uitschuiven, hoor. Dus dat gaat vrij simpel. Zo, weer even de tand in de plekken gezet. Ik rijd bij wijk van Duursteden. Ja, en ja, ik eruit, maar ik heb hem even die zo'n X50 van Diamond erop gezet. Want die had ik toch nog staan. Hij zat hier maar op, ja, en dat werkt subliem natuurlijk, hè, op 2 meter. En dan op een beetje hoogte, ja, is 11, dus het topje van die antenne zal wel iets op 12 meter staan. Nou, dat werkt hartstikke leuk, even PA4, PA2FK.
1: PA2FK, PA4, toren, Frans. Ja, nou ja, op 3 meter of op SSB heb ik inderdaad weinig gehoord. Ik zit meestal op HF en ik heb in de auto heb ik een... 27 MC-bakje ingebouwd en een mooie ML-145 serial antenne achterop. Ik heb vaste montage. Ik heb 72 reden uitgehaald. Ik ben eigenlijk niet zo'n, niet zo'n liefhebber meer van dit in de auto. Want ik zit wel eens te roepen en dan hoor je of niks, of je hoort weinig, of je hoort alleen maar ge-OH. En daar heb ik dan geen zin in, hè. Dus vandaar, en dan dat... Ik zit morgens wel eens naar die loonwerkers te luisteren op 11 meter, dat is ook leuk. En van de week had ik met Van der Vlist zat te luisteren en riep ik het door jongens voorzichtig. Ja, dankjewel. Dus gaan allemaal goed, hè? Dus net wat ik zei op die SB, dat was niks. Mij rot zit te roepen week. En achter elkaar elke dag, elke avond een keer. En niks, hè? Dus, en nou met die verticale. Nou, je hoort het, hè? Ik heb zelf op 2 meter en 70 centimeter heel veel bereikt. Nou, Frans, de repeater Arnhem, Nijmegen, alles doorgekopen, joh. Wel niet zo hard, maar het gaat. PD2FK, PD4A.
0: Ik doe zelf even PD4A, PA2FK. Oh, ik had even wat ruimte tussen moeten laten. Ja, volgende doorgaan. Kan iemand zich inmelden. Ja, met zo'n vertical kom je dat die repeatenschaal natuurlijk vrij makkelijk, hè. Ja, Arnhem is helemaal geen probleem natuurlijk. En Nijmegen, dat had mensen van mijn kant helemaal niet. Hè. Dat is aan de goede kant van Tiel, hè. Maar, eens kijken, oh ja, wat haal ik verder ermee? Dan haal ik het 72 gewoon even door elkaar heen. Veel uit. Rotterdam is wat lastiger. Hij doet het wel, maar niet echt niet geweldig. Den Bosch natuurlijk, ook geen probleem. Hilversum, ja, dat spreekt voor zich. Daar moet je ze wat gewoon kunnen roepen natuurlijk. Hè. Dus dat gaat allemaal vrij eenvoudig hoor. Maar het gaat juist leuk is natuurlijk op SSB natuurlijk. En meld jij je wel eens in vrijdagavond op de ronde van hoe heet die nou? Uit Rotterdam. Op 144.385 even. Meld je daar wel eens in?
1: PA2FK, BDVR, nee. Want net ik zeg, dat ontving ik niet, hè? Op die richten. En deze antenne heb ik nog niet geprobeerd. Is dat elke vrijdagavond op 3.85, Frans?
0: Nu zelfs elke vrijdagavond om 11 uur. En op 144, 3.85.
1: Ik zal het proberen. Oh, dan moet ik even kijken. Pauze houden, hè. ik zal het proberen, want meestal wil ik rond die tijd op bed liggen. Vanwege dus werk. Maar als ik dan wat laat achter de check zit, dan zal ik me eens even aansluiten, hè. Ik heb nu even afgesloten, omdat ik de antenne nu hierin heb gestoken. En ik ben even met de microfoon bezig, want ik zie dat de draadjes niet goed in de plug zitten van die kamer. Dus daar ben ik ook even mee bezig, Frans, hè. Dus ik ben proberen twee dingen tegelijk te doen. En dat lukt niet, hè. Maar goed, ja, leuk man. Nou, ik neem aan dat je inmiddels bijna in Tiel bent, Frans.
0: Zo vlot gaat het niet, hoor. Ik sta nu te wachten voor de... Ah, god. Ik sta te wachten voor de pont in Tiel, hè. Streentje die scheurt gewoon om. Terwijl de auto's eraf rijden, gewoon om de andere auto's heen. Nou, wat denk je daar nou van? Idioot. Maar goed. Ah, ik ga de pont op rijden even. Dus nee, ik ben er voorlopig nog niet in Tiel, hè. Dat valt wel even mee, hoor. Pontje op, hè. En dan kan ik nog wel even verder. Ik kan nog wel even kletsen, hè. Maar dat is iedere vrijdagavond. Rond 11 uur beginnen ze, hè. Ja, en dat is vaak, dat loopt dat lekker uit, hoor. En ik moet zeggen, van Michael is die ronde, ja, hoe moet ik zeggen. Ik kan ze... Ik kan dan de meeste toch wel werken hoor, dat moet ik wel zeggen, Evert. En dan werk ik niet eens zoveel, want het mis je veel vermogen, want ik heb een IC7000. Nou, daar komt niet zo echt heel erg veel vermogen uit hoor. Maar goed, het werkt prima, dus dat gaat goed, Evert. Ik doe zo.
1: Frans, PA2FK, PD4E, jaren toe. Ja, ik zal het eens even onthouden. Ja, ik heb ook niet zoveel vermogen. Ik heb maar 10 watt of zo gezetje. En ik heb nog een eindtrap liggen. Maar ik heb gelezen dat hij maar 5 watt ingestuurd kan worden. Maar ja, ik heb met 10 watt ingestuurd, komt er wat je 40 uit. Dan, dat zou wel leuk zijn. Ik zal hem er een keer achter doen. Hè. Maar 10 watt vind ik ook leuk. Ja, want hoe minder vermogen, of weinig vermogen, maximaal uitstraling, hè? Ja, heb ik al jaren, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, leuk man. Nou, rij jij het pontje maar even op, dan luister ik er even mee, Frans.
0: Ik moest even afrekenen. Heb ik dus ook gelijk met deze gedaan, hè? Maar, dat eindtrapje, is dat wel voor SSB geschikt, dat eindtrapje?
1: Het staat erop, even kijken hoor, ja, SSB en AMFM. En dat is de CTE en dan de B42. Ja, dat is een bommenwerper.
0: Nou, het zegt me niks hoor, dat moet ik erbij zeggen hoor. Het zegt me helemaal niks, maar als dat ding geschikt is voor... gewoon voor... weet nou, voor SSB, nou, dan is het toch goed. Dus dan moet er gewoon naar de kop, en dan een wattje of 10, 15. Well, ik heb zoiets meer hoor. Ik denk dat ik zo'n 30, 40 watt kan maken, ongeveer. Dat denk ik dat dat ongeveer is. En, maar ja, ook dat gaat, hè. Ik word zelfs gehoord in Terneuzen. En moet zeggen, daar woont mijn maatje dan. En... auto start even. Dat is die automatische start-stop, hè. Dus dan viel de set even uit. Maar die heeft zijn antenne helemaal niet zo hoog staan. Hij zat maar een meter of 3. En nou, dat was op het randje. Ik kon hem redelijk verstaan. Maar ja, hij heeft iets meer vermogen. Hij kan ongeveer een 100 watt maken. En dat net dat kleine zetje meer, hè. Hij hoort mij ook, maar echt goed verstaan, nee, dat lukte dus niet. Maar ja, als hij zijn antenne wat hoger heeft staan, dan gaat dat zeker wel lukken even. Dan moet je nagaan vanuit Tiel naar Terneuzen, dat vind ik toch best een redelijke afstand. PA2FK.
1: PA2FK, PD4EH, toe. Ja, nou, dat is inderdaad een behoorlijk afstandje. Ja, dus... ik zal het eens proberen, hè, als ik het onthoud. En dan zal ik het eens proberen om te kijken van... hoe wat, hè. Ja. Dus, ja. Nou, voor de rest heb ik weinig te melden, Frans.
0: Kortom, het spraakwater is op. Ja. Nou ja, goed, dat komt wel weer een andere keer even. Maar goed, probeer het te onthouden. Anders een briefje op je chat plakken. Dan weet je het ook weer, Evert. PD4RH, PA2FK.
1: PA2FK, PD4RH. Ik zal het inderdaad even onthouden, hè. Ja, ik zal ook kijken dat ik een papiertje niet vergeet om op de dingen te zetten. Op een radio. En dan kan ik eens even kijken van... ja, hoe of wat, hè. Dus vandaar... Frans. Nou, mooi man. Ja, ik heb inderdaad weinig te melden, dus... microfoon weer even naar jou en anders hoor het wel.
0: PA2FK. Nou, ik ben het pontje alweer af, hè. Dus ik ga nu langs het Amsterdam Rijnkanaal rijden. Aan de boel van de oostkant. Aan de westkant kan het niet komen. Die brug is nog steeds niet klaar over die sluis heen, hè? Nou ja, over de Irene-sluis is dat. Ja, dat schijnt toch wel een gigantische klus te zijn. Maar ja, goed. Nou, dan hang ik de microfoon even aan het oor. Ik heb een spijker in de auto zitten. Die gooi ik wel even in het bakje. Dan spreken wij elkaar later wel weer een keer even. PD4RH, PA2FK. Bedankt voor de babbel.
1: Frans, hè? Ja, dan gaan we ook even loslaten. Bedankt jullie wel voor de babbel. Wel thuis en we gaan elkaar spreken. En ik zal het onthouden, hè? 144-325, hè?
0: Fout 144-385 enkel zijband USB.
1: Ik heb het net te goed verstaan, Frans. Bedankt hier wel.
0: Ik doe zelf 73.
1: 73, bye bye.

de tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK.
1: Goedenavond, Frans. Ik was te laat, hè? Ik heb je niet door de mobiele gehoord, Frans, dus. Nee, jammer. PA2FK, P1HZ. En morgenochtend in ieder geval veel goed aan nul. Daar ga je gewoon van.
0: Hoezo, P1HZ, PA2FK? Ja, dat hebben we natuurlijk net gemist, hè? Nou, ik was wat vroeger terug, hoor, moet ik zeggen. Dat, ik denk om 9:30 weggegaan ben. Joh, iets vroeger, joh. Ben ik daar weggegaan. En, ik heb onderweg wel een redelijke babbel gehad, een hele poos. Met Evert, PT4EH. Ja, die woont hier ook wel in Tielse. Maar goed, dat was toch een leuke, gezellige babbel. En dat ging ook via het geleden. Nou ja, en nou weet ik, daar heb ik een moeilijk stukje daar bij Maren. Ja, dat is precies achter die bulten. En dan op bossen erbij, ja, dan wordt het even lastig, hè, dat stukje. Maar goed, dat fluttert nogal en dan val ik nog eens van het relais af. Ondanks 50 watt in de antenne. Maar goed, daarna dan gaat het weer heel goed af. En hele goede avond en uiteraard goed aan Wilf. PE1HZ, PA2FK.
1: Met de bekende keer. Papa Alfa 2 Foxtrot Kilo, Papa Echo 1 Hotel Romeo Zoom. Ja, oké, hè. Ja, dan heb je, als je tussen de bomen rijdt, heb je er altijd last van, natuurlijk, hè. Ja. Dan fluttert dat langs alle kanten, denk ik dan maar, hè. Ja, dat zal wel zoiets wezen dan, hè. Ja. Als je dan nog wat obstakeltjes hebt, dan wordt het altijd wat moeizamer, hè? Goed, Frans. Nou ja, oké. Okay. Nou, even was er dan ook toch. ja, oké. Okay. Ja, ik was gewoon te laat in de check, hè? Dus ik had het niet gehoord, Frans. Maar geeft niet, maakt ook niet uit. Nou, vandaag helemaal niks aan lobby gedaan. Ik heb nog wel eens gaan luisteren vandaag. Nee, helemaal niks. Ik was nog even in de garage bezig geweest. Nog even de laatste onderdelen weer in elkaar gezet. Van de Channel Master, of de CDA-router. Die hebben we opgeknapperd. Nou, dan moet ik hem nog even testen. Kijken of de aanwijzing ook goed meegenomen wordt. Ja, dan hebben we in ieder geval een reserve weer op de plank liggen. Nieuwe kogels erin allemaal. En, nou. Maar kijken wat hij doet, hè. Ja. Ik kan de flapper alweer een tijdje vooruit, Frans. Ja. Als hij één keer omhoog gaat, dan komt hij niet meer naar beneden. Dan ga ik niet meer uit elkaar halen. Nee. Maar dat zijn gewoon goede rotoren, dat, hè. Die zijn niet stuk te krijgen in de kringen. Ik heb er eentje bij het grof vuil gebracht. Dat is wel heel erg. Ja, ik kon ze niet alle twee meenemen. Ja. Dus zo doen de Frans. Maar dat maakt ook niet uit. PA2FK van P1HS.
0: Nou, ook een bekende luisterkier. Ja, ik heb niet eens een grote, joh. Ik heb er geen zin en die ga ik ook niet uit masje zetten, hoor, want met een hark. Want er moet nog een keer een tuier bij gaan tuien. Hij is al maar twee keer getuigd, maar dat nog wel een derde keer ook, want dan gaat hij niet redden, hoor. Nee, is masje niet geschikt voor. Ik ben trouwens benieuwd wat hij gaat doen met een beetje stevige wind, hè? En, als ik het een beetje te kritisch vind worden, laat ik hem gewoon zakken, want dat is natuurlijk heel eenvoudig, hè? Dat is niet zo moeilijk. Maar goed, ik wil wel weten wat hij doet natuurlijk, hè? Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar goed, ik heb verder ook niks aan de hobby gedaan vandaag. Ik ben even zelf te denken, ik heb er vandaag nog wel druk. Oh ja, ik weet het al. Tuurlijk, wij zouden vanmiddag een etens krijgen. En die komen vanmiddag. Dus ik had het eten bij ochtends al klaargezet, hè, dat het in orde was. Ja, en dan is middags bezoek over de vloer. Dan vlug je ook niet gelijk het hok in. Liefst wel, maar goed. Dat doe je er ook niet gelijk. Nou ja, dan het eten op tijd klaar. Want als ik om 19:30 in het Amersfoort zou zijn, dan word ik toch wel 17:45 echt van de deur uit, hoor. Dan red ik het niet, hè. Ja, dan moet je me even afwachten of je pomp mee hebt of tegen. Dus dat soort zaken. Dat heb ik niks aan. Het enige wat ik gedaan heb, ik vond dat Massie toch wat scheef stond. En dan ben ik eerst maar eens even de tuien. Het ene kant wat scheef vieren, de andere kant wat aanspannen. Nou, staat het keurig recht. Want dat is altijd een toren in mijn ogen, als het een beetje scheef stond. Ja, het maakt natuurlijk geen ene moer uit, maar het oog wel ook wat af. 1 HSR, 2 hectare.
1: Ja, weer met de Kia.
0: Ja, natuurlijk. Het oog wel ook wat, hè. Dan moet het recht staan, hè. Ja.
1: Ja, dat zou ik ook niet kunnen als dat scheef staat, hè. Nee. Dat ging toch net zo verder tot die rechtsrond, hè. Ja.
0: Ach ja.
1: Ja, je moet wat, hè. Dus dan... Kijk, dat zet even mijn oog even bij voor. Knotje in het oog. ja, maar je moet dan... je wil natuurlijk ook dat er nog een beetje gezicht ook is, hè. Dus... ja, dan is het eventjes wat fijn-tunen met de touwtjes, hè. En dan... Ja, dan maar wachten tot het een beetje gaat waaien, hè. Van de week hebben we windkracht 5, dus kun je wel even kijken wat hij doet. En dan zou ik hem toch voor de zekerheid, toch nog een behoorlijk keer gaat, zou ik hem zekerheidshalve toch een stukje laten zakken. Ik moet er ook geen omkijken naar ook, hè. Dus, voilà. Maar we gaan het horen. Dat moet gaan. Goed zo. Nog wat bijzonders op de vereniging vanavond, Frans, of was het rustig?
0: Nou ja, redelijk rustig. Aan de andere kant ook wel bijzonder natuurlijk. Want ze zijn daar nogal bezig met die vliegtuigtransponders direct te ontvangen. Hè. Dat zit daar ergens in de... 1095 of zo, 1090 megahertz, hè, daar ergens in dat gebied. En dat heb ik dan ook wel eens gedaan met zo'n RTL-stick, hè. En dat, ik had daar gewoon van printplaat een stukje een diepooltje gemaakt. Even uitrekenen dat ding. Diepooltje gemaakt. Nou, lekker breed. Nou, is die breedband er ook gelijk natuurlijk, hè. Een diepooltje, dat... Ja, ik weet niet precies hoe lang dat was, hoor, maar misschien een 30 centimeter, misschien nog minder, weet ik niet eens precies. Maar hij zal een centimeter of 5, 6 breed geweest zijn. Ja, dan heb je lekker breedbandige antenne zoeken. Dat ging best aardig, maar hun zijn natuurlijk gewoon echt bezig, hè, om te kijken hoe ver kunnen ze een vliegtuig nou volgen. Nou, met dat soort antennetjes dat ze dan gemaakt hebben... Dat zijn in feite collineers. En dat is wel heel netjes gemaakt, hoor, moet ik zeggen. En dan kunnen ze die vliegtuigen ongeveer ontvangen tot Parijs. Ja, en dat ligt natuurlijk ook aan de hoogte natuurlijk, want je gaat de kromming van de aarde mee berekenen. Ja, en dan op een keer houdt het op, hè. Verder kom je natuurlijk niet, hè. En zeker niet op die frequenties af. Maar dat was wel heel erg leuk, daar zijn ze mee bezig. En even de piep laten vallen. Dan is ook aan bezig die een van die jongens die heeft een pauze in Amerika gewoond en die gebruikt thuis een screwdriver antenne. En dat ding dat werkt verrekt dus effectief. Ja, er zit ook een soort toploading zit erin, hè. En dat maakt natuurlijk dat hij beter straalt, die staaf. Als een spoel onderin. En er is eentje die, de spoelvorm, die printen ze gewoon. Met een sleutel erin, waar je gewoon een keurige draad in kan wikkelen. En dan moet daar een contact overheen lopen, zo'n vinger, in het rond en zo met die vingers eraan, hè. Nou, we hadden eruit gehaald, eentje was aan het bezig, maar ja, die tussen die wikkelingen, die stappen werden te groot. Die spoelvorm die moet kleiner worden. Misschien wat dichter op elkaar. Dan worden die stappen niet zo groot, hè. Hij had het zelfs omdat de sprietje erop staat ook niet zo hoog is. Dan als de stappen van hij ging van 14 naar 18 megahertz, even als voorbeeld, hè. Een stap onder het 4 megahertz, ja, dat is natuurlijk geen manier van afstemmen. Dat is een beetje te grof, had. Maar ja, goed, aldoende leert men, hè. Hoe noemen we dat? Empirisch berekenen, dat gaat ook altijd nog heel erg goed aan. 1A, RZ, 2FK.
1: Ja, prima, Frans.
0: Nou ja.
1: Goed, dat die ook gewoon hoog zaten in frequentie, die dingen. Ja, dat kan. Maar dat die pootje zal wel niet zo groot zijn. Volgens mij was die hier voor. Was die voor 23, was die maar 11 centimeter groot. Ja, volgens mij wel, ja, was zo'n 11 centimeter. Daar heb ik al wat van gemaakt, hoor, dus. Dat is zo goed, hè. Dus 1000 megahertz, dan zal die 15 of 16 centimeter zijn, hè, die pootje, nou, dat is wel wat. Maar ja, maakt ook niet uit. Met toch hele leuke antennes, kun je toch nog heel veel in komen, hoor. Nou, Parijs, dat is toch heel leuk. Maar je moet ook nog een beetje mazzel hebben, hè? Ja. Want ik denk uit Blijswijk ook met 150 milliwatt of zo, of 100 milliwatt. En dat ging toch tot aan de Spaanse grens, hè, in Frankrijk, hè, een Frans station, hè. Tegen de Spaanse grens aan, dus. Ook met 5 en 9, dus dat kun je nagaan. Met zo weinig vermogen, maar stonden wel tegenover dat 4 keer 65 elementen gestekt, hè. Dus 4 antennes, 65 elementen. Ja. Dat was de HRZ-uitvoering, was dat, hè. Ja, die had ik er 4 gestekt, ja. En dan ging het goed, hoor. Maar je hebt tenminste nog een beetje king dan, hè. Dus je moet dat dan ook nog een beetje van je antenne hebben ook dan. En dan wordt die, want ik deed het alleen maar, dat stek alleen maar om een beetje, om wat smalbandiger te krijgen. En dan kon je mooi, heel fijn kon je uitrichten dan altijd, hè. Dus dat ging altijd goed. 2FK, 1HAZ.
0: Dank u wel. Als je 4x25 meter stekken. Wat heb je dan? Een versterking over 20, 25 dB. Dat is toch al wat, hè? Ja, dat zet zo dan de dijk natuurlijk. Nou, zo'n kieffrequentie is natuurlijk niet zo heel erg moeilijk om dat te doen, te stekken. Probeer dat maar eens op 2 meter. Nou, dat ga je niet lukken. Even een moment, keurig, moment.
2: Papa Delta, papa volgt je luistert ook mee, maar het gaat een beetje moeilijk. Ik heb een beetje last van Gurem.
1: Ja, is goed, maar even maar relax meeluisteren, papa Golf. Laten we zo nog even een keertje voor je.

0: met de toren. Dan was ik, oh ja, 4, 25 elementen. Wat heb ik, hoeveel erbij? Gain? 20, 25 erbij?
1: Ja, daar kom ik wel aan, want de ene antenne deed ruim 30 dB. Ja, nou, als je dan dat 3 dB erbij op moet tellen voor elke antenne. Maar dat deed ik nou niet, dus ik ging het er maar gewoon proefondervindelijk uitproberen, Frans. Voor 2 meter ook hoor, want die stonden, waren dan, had ik niet zoveel elementen, 14 maar geloof ik. Ja, ik denk. Maar daar stond ook nog een keer 5 meter uit elkaar, hè. En die boom was ook 5 meter lang, hè. Dus kun je nagaan wat er op dat dak stond te sjouwen aan die rotor, joh. Ja, want dat gaat hij wel uitgeprobeerd, hoor. Dus eerst met 1 antenne voor 23, toen met 2. Nou, toen dacht ik, nou, dan kan ik ook wel 4, een raampje van 4 maken. Dat weer uitgerekend. Eerst weer het brug de koppelstuk ertussen gemaakt. Dat we eerst moeten maken. En toen het hele zootje aan elkaar geknutseld. Hè? Ja. Dus, maar dat is later ook van het dak afgegaan en... Het is een schotbak terechtgekomen, dat is zonde eigenlijk hoor. Het was dat koperen pijp hoor. Jongen, die bomen waren ook lang hoor. Want die waren ook bijna 5 meter lang hoor, die bomen. Dus goed. Maar Cor meldde zich ook nog even. Papa Delta 4, Papa Golf. Die luistert ook nog relaxed mee. Alleen had hij veel last van Cure Mexico, dus... Nou, daar wil ik mij even een keertje voor laten, Frans. Papa Alpha 2, Fox Kilo, Papa Ekkewijn, Hotel, Romeo, zo.
0: Hoor niks. Ja. Ja, dat zijn hele constructies en dat voor 23 centimeter, hè. Dat is heel wat, zo. Nee, ik heb me daar zo nooit mee bezig gehouden hoor, want ik vind als je zoiets doet, hè, dan moet je een flinke mast hebben staan die dat ook op zijn gemakje kan dragen. Even ken ik er wel eentje, een amateur, maar die woont ook in Bergharen, was niet te bekennen, maar is een andere. Ronald, die is al silent key, hoort daar niet van. Die had daar ook voor 2 meter een constructie staan. Ook 4 beams erin. Het hele zoutje draaibaar natuurlijk. Dat stond natuurlijk op een behoorlijke hoogte. Op zo'n klaarmast of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval behoorlijke hoogte. Nou, daar kon heel veel wind hebben ook hoor. Dat was allemaal heel stevig geconstrueerd. Die maakte gewoon op 2 meter gewoon eventjes. Het waren echt geen condities hoor. Bijzondere condities. Verbinding met Zuid-Duitsland. Had hij natuurlijk sowieso wel een stevig signaal erin stoppen in die 4 antennes. Ja, ja, en dan wil het wel gaan. Maar dan heb je uiteindelijk, als je dat gaat kijken hoeveel wat je uiteindelijk één richting uitstuurt. Nou, dat is een hele hoop hoor. 1 HRZ, 2 FK.
2: Melder.
1: Gaat u dan?
2: PE7MVL, goedenavond. Ik hoor een Frans, dacht ik. Uit Tiel, klopt dat?
0: Dat klopt, dat is deze.
2: Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu. Marcel, aan deze kant. Papa Echo 7, Mike Victor Lima, Uden. En even kijken, ik weet niet wie jouw tegenstation was. Maar goedenavond Frans. Ik zat heel even mee te luisteren. Ik had even de radio aangezet.
0: Goedenavond Marcel, PE7, Mike Victor Lima, PA2FK. En de andere kant, dat is Ad, PA1HRZ, maar die kan zichzelf even voorstellen. Ad, ga je gang.
1: Ja, prima, dankjewel Frans. Prima. Goedenavond Marcel, papa Echo 7, Mike Victor Lima. Dat had ik al netjes opgeschreven. Van papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu. De naam was appel, dat Frans al verklapt. En QTA is Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen, dus... Ja, maar dat gaat, komt er gewoon goed overheen, hè. Dus, we gaan hem even retour sturen naar Marcel. Papa Echo 7, Mike Victor Lima. Kleine rondje, papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
2: Oké, goedenavond Ad. Hey, ik had het even omgewisseld. Ja, ik vond wel dat Frans in één keer zo'n vreemde call had. Ja, P1HRZ. Ik denk, dat kan toch niet, hè? Maar ik had even de zaak, de calls omgedraaid. Frans, papa, Alpha 2, Fox, God, Kilo. Ja, kan gebeuren, hè. Ja, ik vond het al zo'n rare call. Ik was even aan het... Ja, ik ben even heel erg weinig radioactief, want ik heb hier die 2,70 meter staan. En de rest is even boven allemaal afgekapt. Alle kabels liggen los, want volgende week komt er een ander dak op het platte dak. En ik had er allemaal kabels lopen. Dus ik ben even een beetje gehandicapt. Ik heb hier wel een paar draden gespannen dat ik op de HF een beetje kan luisteren. En dus ja, dat werkt eigenlijk toch nog wel goed. De ontvangst werkt altijd goed. Gewoon hier een paar draden in een rechthoek boven in de zolder gehangen. Ja, en FT8 net komt ook allemaal binnen. Dus ja, ik kan alleen niet de microfoon in drukken, want dat gaat niet werken. Zodoende. Maar okido. Ik geef jou even de microfoon terug, Ad. En dan, ja, kijk, ik meld mij gezommer in, dus ik kan nog even meeluisteren. Verder is het niet zo heel spannend hier, dus er is weinig gebeurd. Het zei dat allemaal andere dingen aan de hand zijn, waardoor ik heel weinig met name op de HF zit. En normaal zit ik daar regelmatig op. Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu, de groep. PA2FK van PE7MVL.
1: Met de bekende luister ik hier. Prima Marcel. Papa Echo 7, Mike Victor Lima. Hele rondje Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. Dan gaan we Korten dadelijk ook maar even uithalen, want die luistert ook mee. Ja, dan hebben we het hele circus compleet gelijk, hè. Dus... Nou, die ga ik er zo even uithalen. Nee, prima Marcel, nee, het komt er gewoon uitstekend uit. Dan blijven we het even bij luisteren, hè. Geen antennes. Ja, het dak moet er wel voor de winter op liggen natuurlijk. Hè. Voordat het weer slechter wordt. Hè. Ja, dan moet dat er wel op liggen. Dan is dat wel gebeurd en dan kunnen de antennes wel weer later. Hè. Ja. Goed, oké. Je bent nog wel even zoek dan, hè. Dus ik blijf nog eventjes behelpen. Met wat luisteren, et cetera. Dus,
3: De tijd.
1: Ja, je kan nog op 2 en 70 uitkomen. Dat kan wel even. Goed, met die rotvinder stuur ik hem even bij Cor even langs, hè. Papa Delta 4, Papa Golf. Nogmaals, maar even een hele goede avond, Cor. U de micro, gaat u gang. Nou, ik denk dat Cor te veel storing heeft. Dat hij ons niet hoort, hè? Ja. Oké. Goed, ik stuur hem even bij Frans langs, PA2FK. Mijn rondje P1HRZ.
0: En de luister ik hier had, P1 HZ, PA2FK en de groep. Dat gaat makkelijk weg. Ik sprak vanavond op de heenweg nog richting het Amersfoortje. Sprak ik Norbert. En die had toch ook eventjes een aardig voorstel. Hè? Hij wist alleen niet precies wanneer dat was, dat is de dag van de amateur. Ik zei, nou, dat kan je toch wel eventjes in toetsen, of dan vind je dat wel. Nee, dat was het laatst, want het was nog niet bekend. De datum en de plaats ook nog niet. Nou, ik zou dat eventueel navragen vanavond, dat verenigingsavond, maar dat heb ik dus even niet nagevraagd. Dat was eventjes, dat was ik vergeten had. En, ik heb trouwens wel eventjes over die Motorola gehad hoor. Dat komt zo meteen wel. Maar Lobert had het idee van, dan moesten we met z'n drieën maar eens naar die dag van de amateur gaan. Ik zei, nou, dat vind ik een goed idee. Ik heb ook geen idee van waar het gehouden wordt en wanneer. Maar ik staat me bij, ik moet wel zeggen, het staat me bij tot ze dat ergens richting december wouden doen. Maar dat weet ik niet. Weet jij daar iets van? 1HRZ, 2FK, het groepje.
4: Ik weet het ook niet. Ik had wel iets gehoord, of iets gelezen, laat ik het zo zeggen. In Electron, geloof ik, stond wel wat te zien. Maar het zal alweer richting Rosmalen gaan, dus... Maar dat weet ik ook niet, hè. Omdat ze in Zwolle konden ze niet terecht, of weet ik veel. En de afgelopen jaren is het natuurlijk ook Rosmalen geweest. Ik meende dat ze daar dit jaar ook weer heen gingen. Maar ja, meestal is dat ergens in november altijd ergens. Maar nou, ik heb de nieuwe Electron binnengekregen. Dus dan moet ik even goed even lezen. Hè. Ik heb hem heel snel maar vluchtig even doorgebonden. En voor de rest ook niet alles exact gelezen. Hè. Dus ik heb wel het een en ander voorbij zien komen. Ik denk, dan moet ik daar maar even rustig voor zitten. En dan ga ik even rustig dat op mijn gemak lezen. Dus zo doen de Frans. Nee, ik kan dat wel even opzoeken. Hè? Ja, we gaan dat gewoon even opzoeken dan. Dan gaat dan vanzelf goed komen. 2FK, 1HRZ.
0: Sowieso, maar Marcel die woont er het eerst bij. Dus die zal het wel weten. Marcel, weet jij het?
2: Ik heb de Electron beneden liggen. Nee, ik weet het zo niet uit mijn hoofd. Hij ligt nog beneden en ik zit boven op zolder. Ja. Maar je kunt altijd nog in juli naar Friedrichshaven, Frans.
0: Ja, dat doe ik ook vaak. Maar, ja, ik weet helemaal niet of het een Rosmalen is. Maar goed, het... Dan gaan we zien, maar meestal is het inderdaad, hij zegt, had een beetje in november en dat was volgend jaar, vond ik het een, eigenlijk vond ik een beetje een afsluiting. Gewoon door die toegangscontrole, hè. Mensen, kinderen en rij van hier tot Jeruzalem en terug. En nog eens kleine weer, hè. Dat was echt, nee, dat vond ik eigenlijk een afsluiting. Maar goed, dat... Laten we zeggen, het zal wel weer een nieuwe manier van organiseren zijn geweest. Nee, verder, nee, wat ik zei op die verenigingsavond. Ja, ze zijn erg druk mee bezig. En dan met die. En een van die mannen is bezig met die smoothdriver te dupliceren. Maar degene die dat ding heeft, de originele Amerikaanse geval. En, dat zijn eigenlijk dingen die voor het leger bedoeld zijn, maar in Amerika konden toen ook de amateurs konden dat ding kopen. Dat ding, dat ding werkt vanaf 160 tot en met 10. Dat vond ik toch wel erg mooi. En op 160 ook goede vindingen te maken mee. Hè? Dat is maar, dan is het eigenlijk maar een antennetje natuurlijk. Hè? Dus... Nou ja, gewoon met 100 watt erop, geen probleem. Nou, ik ben heel benieuwd. Jan die is dat aan het maken, aan het proberen en aan het uitvlooien. Welke mate moet je nou precies hebben? Want je kan dat schroefdraaien, je kan niet even openslopen. Om te kijken, hoe zit die in elkaar? Hè? En wat ze nog zouden kunnen doen, is dat ding een keer doorlichten. Dat zou misschien nog wel een oplossing zijn. Af 1A, er zijn 2FK in de groep.
4: Wat moet ik me voorstellen bij een schroevendraaier antenne? Een schroevendraaier, Frans?
1: Vooral is dat gewoon een verticaal dan?
0: Nou, dan moet ik het je uitleggen. Dat is een vertical. En daar zit eigenlijk een spoel in. En die, en die wordt verstemd. En, daar, dan laat de stel van die lippenveertjes over die windingen van die spoel heen lopen. En die, dat verstellen, dat doen ze eigenlijk. Hou je vast dat, dan weet je het, voor zo'n screwdriver komen. Met het motortje en de vertraging van een boormachientje, een schroefboormachientje. En dat werkt eigenlijk hartstikke goed, ja. Alleen Jan die wil dat anders doen. Want wat heb je namelijk? Als die omhoog moet, die spoel, dan loopt die motor zwaar natuurlijk. Als dat die terugloopt naar beneden, dan loopt die een stuk makkelijker. Nou, dat is een bekend euvel. Dat had ik al met die magnetic loop van mij. Hè. Nou, en daarvoor gebruik je dus die stappenmotor die ik hem gegeven heb. Met die eigenlijk dezelfde besturing die ik hier in de loop gebruikte. Met die Arduino, dezelfde software erin had, die jou bekend is. En en dat hele spul, weet je wat ik op een plankje gezet had of voor het experimenteren? Nou, dat wil hij eventjes gebruiken dan voor het experimenteren met de screwdriver. Ik zei, nou Jan, als je zover bent en het is gelukt, dan heb ik in ieder geval de aandrijving ervan en de besturing. Dus dat is al geregeld. Maar van zo komen ze aan die naam screwdriver af. 1HRZ, 2FK.
1: Ah, nee, nou begrijp ik het helemaal, hè. Ja, jij begon dat ik te vertellen. Ik denk, ja, maar dat principe, dat ken ik. Dat heb ik al eerder al ergens gezien met een gelijkspanningsmotortje erin, hè. Die gewoon heen en weer draait, hè. En dan wordt dat dan nog op frequentie nog afgestemd ook. Dan zat helemaal ingebakken in die software. Dus dat deed hij automatisch dan zelf. Hè. Ja, ik heb trouwens een keer een artikeltje over gelezen over zo'n ding. Maar ik wist helemaal niet dat dat een screwdriver was, zeg maar. Ja, een boormachine, ja, oké. Okay. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, daar heb je gelijk een mooie vertraging er ook gelijk in, hè, ja. Dat natuurlijk ook, hè. Ja. Dus hoef je eigenlijk niet veel te doen meer. Voilà. Goed. Ja, het is gewoon afstembaar. Als we die andere verticaal die ik heb. Ik heb ergens nog een verticaal ergens liggen. Met zo'n lange spoel eraan. En met van die aftakkingen erop. Dan kunnen we een wasknijpertje. Met zo'n klein knijpertje kun je dan gedeeltelijk kortsluiten. Of net hoe je dat wil noemen dan. En dan stem je dat gewoon af. Hè. En dat was ook een verticaal was dat. Hè. Maar dat was met de handbediening dan. Maar die heb ik alleen maar in de Belziek gebruikt eigenlijk. Maar voor de rest eigenlijk nooit. Hè. Ik denk ook niet lang hoor, maar een paar keer, maar toen was ik dat al helemaal zat met dat ding. Dat was toch te veel werk elke keer. Dat was dan ook niet helemaal goed. We sturen hem nog even bij Marcel even langs. Papa Echo 7, Mike Victor Lima. Kleine hondje, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zoel.
2: Ja, met een keertje. Nou, dat is heel mooi dat je langs zit, want ik denk ik wacht nog even en dan ga ik hier weer afsluiten en ga ik weer naar beneden. Ja, ik heb ik moet morgen vroeg om 8 uur met mijn fiets naar de fietsenmaker. Ja, die heb ik al 10 jaar en die krijgt morgen zijn eerste onderhoud. Nou, dus er moeten nieuwe banden op en je weet het al. Ja, en dan heb ik om 8 uur afgesproken, dus ik moet er nog vroeg uit ook morgen. Dus, maar ja, daar heb ik mezelf aan gedaan. En dat, het kan maar gebeurd zijn. Nou, bedankt even voor het tussenkomen. En ik meld mij gewoon weer eens een keertje. Of ons. Ik zie je misschien wel weer een keer op de avond. De laatste keer was ik er niet bij, want toen was ik, ja, moest ik net even, had ik andere dingen te doen. Dus ja, toen was ik eventjes van, nou ja, laat maar, even in een andere wereld. Dus dat maakt verder ook niet uit. Hey, de groetjes, bedankt en succes daar allemaal. En nou, houd hem in de rug, zou ik zeggen. Kort PD4, nee, sorry, nou haal ik het weer door de war, hè. Die sliep al, die man, geloof ik. Ja, Alt Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu en Frans Papa Alpha 2, Foxhot Kilo. Frans, ik geef jou even de microfoon terug. En dan zou ik zeggen, de groetjes en ja, tot tweede horen. En anders misschien op de avond, Frans. De groeten van deze kant. Bye bye.
0: Zo, Marcel, ik zou zeggen, waarom meteen slaap ze? Ja, en dat om 8 uur, dat is je eigen beslissing geweest. Of je eigen fout, zo kan je het ook zeggen. Maar we spreken elkaar al een keer, Marcel, dat komt vanzelf goed, hè. PS7, Mike Vincolima, PA2FK, ik geef de microfoon gelijk. Doe we later, af, ga je gaan.
1: Ja, dankjewel, Frans. Oké, Marcel, in ieder geval ook weer hartstikke leuk dat je even e-mailt. Doe het gewoon vaker, zou ik zeggen. Altijd gezellig, hè. Prima, in ieder geval heel veel goed, hè. 73 en succes daar met dak, hè. PE7, Mike Victor Lima. Nou, vanuit Papa Echo 1 Hotel, Romeo Zoelen. Nog een fijne avond en ja, morgen even vroeg op. En dan de fietsen maken. En dan hoop je dat je weer een voorlopig weer 10 jaar vooruit kan. Marcel, groeten, 73, bye bye.
2: Ja, ook Noah, ook bedankt en de groeten. En tot tweede horen, bye bye.
0: Ja, dan spreek je er ook zoveel stralen, hè? Aan de lijn, dat gaat haast niet, hè? Zeker op 160 niet. Maar er blijkt uiteindelijk een topcapaciteit op te zitten, hè? Ja, en dan gaat die staaf gaat natuurlijk veel beter meestralen aan het NHRZ 2FK.
1: Ja, dan is die top loaded dan, Frans. Ja. Zit er geen middengolf in, hè? Ja. Ja, dat moet kunnen, hè. Ja, zoiets, dan, zoiets moet je dan bedenken daaraan, hè. Want want anders hou je weinig energie over. Vooral op die lage banden al helemaal niet. Frans 2FK 1HRZ.
0: Precies, want dan is het rendement ongeveer 0,niks, hè. Dus, nou, ik wil dat ik wel eens gezien. Ik zat in Jan was te vragen, een fotootje ervan, hè. Dat zou ik wel doen, want hij moest ook niet oppassen. Ik zeg Jan, dat er een reagerende daar 6 of zo, geloof ik. Dat zijn er nogal een paar, hè. Maar goed, ik had wel aan een vraag, hè. En, hij zou best een fout kunnen hebben. En hoe ver die nou is, hè. Het experimentele, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om te zien, natuurlijk, hè. Eigenlijk het leukste van alles. Het experimenteren. Denk even aan hoe vaak ik die loop hier niet gemaakt heb en uit elkaar gesloopt heb. Nou ja, nou werkt dat ding tenminste, hè. Dat is zoals ik het wil, hè. Goed hier, dus dat is niet verkeerd, hè. Maar goed, dat is weer even een andere zaak. Ik heb ook nog eventjes over die blok. Hij is een ring voor jou nou, die ik weet niet of die naam kan. Wat is dat ding nou eigenlijk voor jou, wat? 1HZ, 2FK?
1: Welke bedoel jij?
0: Meegenomen hebt er naartoe.
1: Die Motorola?
0: Die. Nou, overhaald en zie hoe ver ben je ermee? Hij zei, ik zou nog een lijstje met frequenties krijgen van jou. Ik zei, nee. Zij had gezegd dat het voor je te veel werk om er allemaal in te kloppen, moest hij zelf maar doen. Ik zei, je zou wel even een kabeltje maken daarvoor. Oh, ja, zei, ja. Ik heb gewoon, eigenlijk hartstikke druk gehad. Ja, je maakt je druk, dat is een ander verhaal. Ik heb hartstikke druk gehad en dat is me een beetje ontschoten. Ik zei, nou, dat is een probleem, joh. Hopen wij zo, ik maak het kabeltje wel in orde, dat gaat goed komen. Oké. Dan had ik nog niet gevraagd van welke software is er nou voor nodig, want dat moet je ook nog hebben natuurlijk. Anders schiet het nog niet op, maar dat zal niet zo moeilijk zijn. Dat hoeft alleen te zeggen van die en die software moet je hebben, nou, dat weet

0: ez egy hajós trajfka.
1: Ja, nee, ja, zo. Weet waar ik het vandaan kan halen, hè? Zonder dat je weer en overal aan was zit. Ja, nee, maar dat, ik hoor dat vanzelf wel heel Frans, hoor. Dus, geen haast bij. Dus, nee, ik hoor het wel, joh. Ja, die frequentie kan zelf ook inkloppen, hè. Als het voor hem te veel werk is, dan ga ik er gewoon voor zitten. Ik heb, hij zal natuurlijk wel overdag ook toch druk in de weer zijn. En wij hebben gewoon alle tijd daarvoor, hè. Dus, we kunnen rustig een dagje ervoor gaan zitten, hè. Bij wijze van spreken, Frans, dus, ja. Is goed, oké. Okay. Wat hadden we nou nog meer? Nou, ik zal morgen eens even, morgenochtend eens even. Ja, ik moest vanochtend vroeg ook uit een beetje vanochtend. Ik moest om, wat was het? Om 10 gaan, moest ik bij de Schoenersmith wezen. Dus ik heb ook geen. Om 10 uur niet geluisterd, maar 11 was het toen nog niet terug natuurlijk. Dat was natuurlijk weer na 11 terug natuurlijk, dan schiet dat weer niet op natuurlijk. Dus en ik ken op 5 uur heb ik ook niet geluisterd meer, Frans, dus oké. Okay. Dus ik ga morgenochtend wel eens even proberen met die Ferdinand, kijken of die nog te horen is, hè. Kijk, hadden we nou nog meer? Nee, van rest had ik ook eigenlijk niet zo gek veel, eigenlijk niet zo gek veel eigenlijk, te melden. Nee, Norbert ook niet gesproken vandaag, dus niet gehoord, dus nou ja, ook niet aan frequentie geweest, dus en de set heeft hier ook niet aangestaan. Ik zou nog de set, die 7400, nog even wisselen met de 8790, maar dat heb ik ook nog niet gedaan, dus een keer aangaan. Dat moet ik dan morgen ook nog even doen. Prima Frans, PA2FK van P1HZ.
0: Zelfs 1HZ2FK. Ja, ik spraak Norbert dus wel vanavond. Ik reed net nog op het Indische terrein in Tiel. En ja, richting Wijk. Wijk Beduursteden. Nou, toen sprak ik hem. Ik heb alweer zitten babbelen met hem tot, nou, tot Kooten ongeveer. Inclusief het overvaren met Pontje. Ik heb even met hem zitten babbelen. De kabel lag nog wel door de deur naar buiten, zei hij. Maar dat zou die morgen dus afmaken. Dus met een beetje, maar zo kunnen we morgenavond op 40 of zo spreken had. Maar dat moeten we even gaan zien. We gaan natuurlijk wel opschieten nou, want eind van de week wordt het slecht weer. Nou, en dan ga je ook niet aan die kabel zitten prutsen. Dat is 1HZ2FK.
1: Om morgen gaat hij nog mooi weer, dus de buk erin. En morgen dinsdag hebt hij ook nog, woensdag hebt hij ook nog, maar dan wordt het wel minder, hè? Ja. Maar ze moet dan net even klaar wezen en alles afgetaped hebben en. Dan kan je rustig binnen gaan zitten, hè? Ja, en dan heb je ook geen last ervan ook. Nee. Dat gaat dan hartstikke mooi, hè. Ja, en dan binnen maakt het toch niet uit wat je, of we daar nog plug aan moeten, of mantelstroomfilters tussen moeten, of weet ik veel. Dan dat kun je dan binnen allemaal lekker doen, dat hoef je niet meer buiten te doen, hè. Nou, als het trend zo'n beetje doorzet, dan, dan heb je van de week nog de tijd om wat buiten te doen. En daarna is het weer even een tijdje, is het weer wat minder. Ze voorspellen toch nog wel behoorlijk wat regen. Ik zou het echt willen, dan ga ik in ieder geval eerst morgenochtend de heg eventjes onder de heg even een beetje van die koeienkorrels gooien. Als het wel mooi gaat regenen, dan kan die planten die heg dat mooi opnemen. Hè. Dan krijgt hij weer een beetje voeding en dan kan hij de winter er ook weer helemaal mee door. Hè. Ja. Dus wat doen de Frans? Dan kan ik nog een beetje het onkruid wat in die heg groeit er ook even uithalen. Dan zie je het er allemaal weer netjes uit. Hè. Nou, knippen hoef ik hem niet, dus dat had ik laatst gedaan. Dus hij is niet zo ver uitgestreken dat hij hier en daar zit er een spitje boven. Nou, die knippen dan wel af. Hè. Dus. Nou, dat gaat wel goed komen. Dus heb ik morgen nog wat buitenwerkzaamheden. En dan, moeten we nog maar even van het mooie weer maar even genieten nog van PH2FK van P1HRZ.
0: Ja, ik doe zo wat. Ja, als je die kou shit wil gaan strooien, hè, dan zou ik dat woensdagavond een beetje doen, hè. Want dan, daarna gaat het minder worden. Morgen nog goed, woensdag langzaam minder. Nou, tegen de avond, als je dan die kousjes gooit, nou, dan denk ik dat dat wat je aardig goed uitkomt. Ik zie trouwens op 345 soms hele stevige signalen, hè, tot zelfs tot aan S9 toe. Nou, dat wil wat zeggen op mijn loop, hè. Nu zie ik het even niet, maar ik zag net een behoorlijke signaal en ik dacht van, oh, de hele breintje, hele beste, even luisteren. Hij is op V1 CRE. Die heeft een stevig signaal. Maar goed, hij is in ieder geval in een bilateraaltje bezig, een tweede station. Die zal er ook wel zijn, denk ik. Nou, verder heb ik ook niet veel bijzonders. Ik loop er al in. Verleden ga ik er even een spaar geel halen. En daarna ga ik gewoon lekker op één oor liggen. Morgenochtend zal ik zeker niet aan de frequentie luisteren. Want ik moet om kwart voor elf met Nel in Nieuwegein zijn. In het Antonius voor die kaakchirurgen. Dus dat, dan moet ik even kijken, kwart voor elf, kwart voor tien, ook half tien hier een beetje de deur uit, en voordat ze nou zover is, dan breng ik me pas om kwart over negen te zeuren, hè? Want er moet altijd nog even dit, en nog even dat, en zo werkt dat in ieder geval niet, hè. Dus ik begin maar van om die tijd te zeuren af. Goed, PH1 HRZ, PH2FK.
1: Proef PHVFK, P1 HRZ. Daar op passeer behoorlijk hard hier ook. Ik zeg ook 5, 8, 7, 8. Dan heb ik dus de microfoon gegeven aan de tegenstander, die hoor ik niet. Ik zal er dicht bij wezen. Ja. Oké, nou weer even zacht zetten. Maar die had een 7 signaal, dus

0: vriendelijk, dus. Maar ja, maakt niet uit, hè. Als je het maar goed doet, hè, dan... Voorlopig, ik heb nergens last van gehad. Hij zei, je zal vanmiddag wel pijn krijgen, zei hij. Dus een keer wel een paar paracetamolletje nemen. Nou, ik heb helemaal niks gevoeld, dus... En die verdoving is lang uitgewerkt, dus nou ja. Dus dat ging ook weer helemaal goed, Frans. Oké, nou, verder heb ik ook niks hier aan deze kant. Laat ik luisteren. Nou, hij is al niet terug, dus... Ik weet niet of hij nou naar Stanley ging, want dat weet ik niet. Dat zou dan deze Curaçao wezen, maar die horen we dan niet, Frans, dus nou ja. Of hij moest Sandy nog werken, kan ook nog, hoor. Dat zou allemaal zomaar kunnen, Frans. PA2FK van P1HRZ.
1: Ja, ik doe zelf aan P1HRZ, PA2FK. Ja, dat weet ik ook niet. Ik ga het wel, we gaan het wel horen en we gaan het wel zien. Nou hoor ik even helemaal niks en dan weer wel, maar ja, goed. En die van Rob, die had een even stevig signaal. Ja, die logperiode die deze kant op zet met die kilowatt erachter. Ik ga op anderhalf of zo dat je kan maken, anderhalf kilowatt. Ja, als je hem dan niet hoort, dan weet ik het ook niet, hè. Maar goed, 78-73, we gaan het morgen wel zien en horen. En je hoort morgen al wel hoe het afgelopen is. 1HRZ2FK, alweer.
0: Ja, prima, Frans. Ik zou zeggen, ik doe er heel veel sterk naartoe, mensen. Ja. En, waar gaan we goed komen, joh. Oké, ik zou zeggen in ieder geval heel goed, 73. En wij spreken elkaar morgen alweer. PA2FK dan al vanuit PE1HRZ.
1: Goed zo, we spreken elkaar weer. Ai, ai.
0: Ai, ai, Frans.
2: Papa Delta 2, Delta Alpha, Sierra. Papa Delta 2, Delta Alpha, Sierra.
3: De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
0: Papa Delta 2, Delta Alpha, Sierra. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.

0: Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra, QTH Tiel. Ik ben net nieuw in de ether, dus ik dacht ik ga even testen. Over.
1: Ja, prima. Dan heb je Fox net gemist. Papa Alpha 2 Fox, 100 kilo. Ja. Die zit om de hoek bij jou dan ook in Tiel, dus En dit is Zeeuws Vlaanderen, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu. En de naam is Ab aan deze kant, Alpha Delta, gaat u gang. Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra, van Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
0: Ja, Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra, Daniel. Ik hoor vanavond inderdaad al iemand over het Tiel roepen. Ik ben heel benieuwd of ik hier kennis te maken met diegene. En dan hoop ik mijn kennis nog wat kunnen verbreden over alles over de ether. Want zoals ik al zei, ik ben nog redelijk nieuw. En ik hoop van de week wat andere spulletjes te vinden te krijgen. Ik werk nu nog via een porto. Dan hoop ik wat beter hoorbaar te zijn en wat beter te kunnen zenden. Over.
1: Ja, prima. Daniel. Jo, welkom aan de verwezen, joh, zou ik zeggen. Prima, naam was Ab aan deze kant, Alpha Delta. Volgens zijn papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. Maar dan moet je me even in de gaten houden, want die heeft meestal...

0: s'avonds aan deze QRG, aan dit relais is hij wel QRV, hè? Is papa Alfa 2 Fox Gold Kilo. Dat zou zo maar je buurman kunnen wezen. Ja, ook Tiel in ieder geval, Daniel. Dus zo doen, hè. Goed. Ik denk dat hij de knop heeft uitgedraaid. Je weet nooit, misschien luistert hij nog wel mee. Dan komt hij vanzelf wel retour, hè. Oké, micro nummer even retour. Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
1: Even goud tussenin, Daniel. Goedenavond. Maar ik loop toch even naar beneden. Ik ben zo met een minuutje of twee ben ik weer retour. Papa Delta 2 Delta Alpha Sierra, PA 2 FK, het groepje.

0: Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra. Ik wacht al eventjes 2 minuutjes op de Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo over.
1: Ja, Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra. Nog eventjes Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. En de andere kant die is zo meteen terug om PA 2 FK. Foxtrot Kilo en dan, zijn naam is Frans, hè, dus ik denk dat hij even snel een sanitaire stop gaat maken, hè, dus zodoende. Ik stuur hem nog maar even retour. Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra, Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu, een kleine groepje.
2: Doe Pieter Papa.
0: Ja, hier Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra. Ik wacht nog op mijn spulletjes die deze binnenkomen. Ik heb een mooie Anytone besteld, 25 watt. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen in vergelijking met mijn porto. Ik ben benieuwd of dat ik daar nog een SPR-meter bij nodig heb. Aangezien ik mijn Slim Jim ga werken. Om toch ook mobiel te kunnen zijn. Ik weet niet of jij daar toevallig ervaring mee hebt, over.
1: Ik weet niet welke antenne jij dan gaat gebruiken. Is dat een mobiel antenne? Gaat u gang?
0: Papa Delta 2 Delta Apicera. Het heet een Slim Jim, wat ik kan vinden. En ik heb een beetje gekeken op wat ik allemaal mobiel mee kan nemen in een rugzakje. Dus dat is gewoon een kippenladder, wordt het ook genoemd geloof ik. En voor de rest weet ik eigenlijk nog niet te heel veel erover en wordt het voornamelijk uitproberen voor mij over.
1: Ja, oké, de Slim Jim. Een stukje kipladder is dat, ja, klopt, ja. Nou, die kan je makkelijk in je rugzak meenemen, ja, maar is dat toch of niet, hè? Nou, ze doen het goed, hè, je moet even een beetje recht hangen en dan ergens ophangen aan een tak van een boom of zo, hè. Als je toch buiten bent, hè. Ja. Ja, dat gaat goed, hè. Ja, die doen het meestal wel leuk, die antennes. Maar je moet hem zelf creëren, hè. Dan, of je moet iemand anders hebben die hem voor je in elkaar zet, hè. Dan is dat ook natuurlijk goed, hè. Ja. Ja, ik denk dat je voor de eerste keer eens een keer kan kijken wat hij doet met de SWR. Dat zou ik zeker even doen. En, maar als dat in de rugzak mee moet, dan is dat meestal één vaste opstelling en dan hoef je ook niet mee te nemen. Hè. Maar dat is wat je zelf wil, hè? Dat zeg ik dan maar. Hè. Maar je moet een klein metertje meenemen dat wat makkelijk in de rugzak past. Hè. Dus zodoende. Prima, Daniel, ik zal hem wel even loslaten. Want Frans zal wel weer bovenal weer zijn. Dus dan kunnen jullie verder even relax babbelen. Dan ga ik eventjes aan de zijlijn. PD2 DAS Delta Alpha Sierra. Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo. Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu.
3: Inderdaad, retour, had.

0: Maar even proberen, Frans, PD2, DHS is het. Delta Alpha Sierra.
1: Hij moet maar horen, had. P1 AZ, PR2FK, het groepje. Ik had even wat de ingang geluisterd. Het was die dikke 10 tot 15 over 9. Dus dat kan nooit ver vandaan zijn, had. Maar goed, we gaan luisteren. Daniel, PD2, DHS, dit is PA2FK.
2: Ja, PA2FK hier, Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra. Inderdaad, ook vanuit Tiel over.
1: Doe zo. Ik zei al, ik had tot ingang geluisterd en dan had je een behoorlijk sterk signaal. Je was nog harder als de leer zelf, hè? Dan moet je wel eerlijk dichtbij zijn. Nou, ik zit in het oosten van Tiel, in de buurt van de Valk Hotel, Daniel. Maar ik begreep eruit, jij wil met de rugzak, wil jij met Porto en ik dan wil je een slim gym antenne. Ja, dat kan, dat werkt, hè. We hebben hier van dat soort oplossingen. PD2DHS, P1HZ, PA2FK. Ga je gang, Daniel.
2: Ja, hier Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra, hier ook Tiel Oost, vlakbij de Suzuki dealer, als je dat wat zegt. En ik wil inderdaad werken vanuit een rugzak, met een kleine 25 watt radio. Ik heb nu nog een porto, maar als het goed is komt eind deze week de productie allemaal binnen. Zodat ik allemaal kan gaan installeren en proberen. Over.
1: Zelf, Daniel. Je hoeft trouwens niet te wachten tot het relais afgevallen is, hè? Als je de piepjes gehoord hebt, hè, dan kan je gewoon gaan spreken. Je hoeft dus niet te wachten, hè? tot het relais uit is. Dat hoeft niet, hoor. Dat doen wij ook niet, hè? Dat zou je wel merken, trouwens. Ja, en ze zoeken die, ik weet precies wie bedoelt. Ah, joh. Ik dacht, ja. Hij komt mijn auto vandaan. Dus, nou ja. Dus dat is, weet precies wat het is. Daniel, die kennen we wel, hè. Ik weet niet precies. Alleen maar 25 watt radiootje en dan op HF. Of wou je alleen VHF en UHF meenemen in je rugzak? Vertel eens.
2: Ja, de bedoeling is alleen UHF en VHF. Dus 2 meter en de 70 centimeter over.
1: Oké. Ja, dan is het natuurlijk niet zo moeilijk. Er zijn nog wat oplossingen. Ik heb van de week met de voorgever de afgelopen over. De slappe Arnold. Ja, klinkt raar, maar het is een ding wat wel degelijk werkt. Dat is gewoon een silicone-kabel, een beetje opgerond. En dat werkt. Hier staat er wat te kijken. Maar. Zo eenvoudig kan het zijn. En wat kost je dat? Dat kost je een stukje RG58U, dat is het kabeltje. Dat is de kabelsoort. Nou, van 2 meter van die kabel, dan maak je hem. Een klein stukje PVC-buis waar je de zogezegde spoel, de mantelzoomfilter op kan rollen. Nou, dat ding dat rol je gewoon helemaal op en dat werkt voor 2 meter. En voor 70 centimeter kan je er meestal ook nog op werken. Is die wel niet echt voor bedoeld, hij is wel voor 2 meter bedoeld. Maar dat zijn van die simpele oplossingen, Daniel. PD2TAS en P1HRZ. Dat geluid of Atte nog eens van PA2FK. Atte, ben je er nog of ben je vertrokken?
0: Even een blikje halen, hè? De goudgele. Dus ik wil luisteren weer.
1: Zo. Ja, dat had ik ook gedaan, hè. Ik was ook alweer terug, hè. Maar goed. Daniel zit in feite op loopafstand bij me vandaan. Dat was ook wel te zien. Want op de ingang van het relais was die harder als het relais zelf. Nou, dat moet je wel nagaan, hè. Maar vertel eens, Dani, wat voor porto gebruik je daarbij? Ga je aan?
2: Hier, Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra. Nu heb ik nog een baalveen U5AF. Maar er komt er van de week een radio binnen van Hamilton. En ik dacht UV778 uit mijn hoofd. In ieder geval een 25 watt voor de UHV en de VHV. Over.
1: Doe zo, maar dan moet je ook nog de energievoorziening erbij hebben. Hoe ga je dat doen?
2: Ja, Papa Delta 2, Delta Officer. Ik heb een kleine accu van 12 volt 15 ampère. Over.
1: Kijk, zo'n lipo-accu'tje, ja, dat is tenminste goed draagbaar. Ja, dat kan ook nu. En waarvoor wil je dat in je rugzak gaan doen? Ben je van plan om een trektocht te gaan maken?
2: Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra. Ik ben een beetje een prepper. Dus ik in de verwachting dat ooit een keer de internet of stroom uitvalt. Zullen we in ieder geval nog een vorm van communicatie hebben over.
1: Ja, nou, dat hebben de meeste amateurs wel hoor. En het is nood zoals het moet, hè. Dan trek je de accu uit een auto, hè. Als dat nodig is, hè. Ja, de meeste amateurs kunnen zich wel toch zeker wel een aantal uren redden, hè. Als de stroom uitvalt. Nou ja, per slotverrekening luistert meer als dat je zendt. En dan nou heb je toch over het algemeen, heb je dan... best wel wat respijt. En bij het ontvangen dan gebruik je niet zoveel. Maar met zenden, ja, moet je natuurlijk minimaal vermogen gebruiken. Dat doe ik nu ook, hè. Op het moment, om even een voorbeeld te geven. Ik denk dat uit die set nu een 2 of hoger 3 watt uitkomt. Ik gebruik de ICOM IC7000. En het vermogen staat teruggedraaid naar 0%. En dat is dan nog steeds ja, een paar wattjes om. En dat gaat nog steeds uitstekend over het geleg. Dus kan je zien dat met eigenlijk vrij weinig vermogen dat je nog het nodige kan doen. Maar ja, je bent op zoek naar een simpele antenne die je makkelijk in je rugzak mee kan nemen. Ja, dat zou onder andere een slap uitlood kunnen zijn. Dat achter zijn heel wat mogelijkheden. PD2 Delta Alpha Sierra, PA2FK.
2: Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra. Inmiddels is mijn vrouw ook thuis gekomen, dus ik ga het weer afsluiten. In ieder geval van bedanken voor vanavond en bedankt voor de informatie. Volgens mij heb ik al vaker op deze event gehoord. We gaan elkaar zeker nog treffen over.
1: Ja, sowieso. Kan niet missen. Zo dicht bij elkaar. Ik moet zeggen, dat is loopafstand hè, bij de Suzuki garage. Nou, als die auto van mij voor een servicebeurt daar naartoe moet, dan rijd ik er naartoe en ik ga lopend terug naar huis. Dat doe ik niet eens. Maar goed, Max, of Daniel, we gaan elkaar zeker wel weer spreken. Ik zou zeggen, van bedankt voor de babbel, 73, en graag de volgende keer. Op het Delta 2 telt al Sierra bij A2FK het groepje.
2: Ja, hier Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra. Bedankt, 73. Papa.
0: Ja, Danielle, groeten, 73 van Papa en Kwee in de Hotel, Romeo Zulu, bye bye.
1: Als de accu dan als de batterij dan begeven is af, want ik hoorde me ineens wegvallen, kun je zelf.
0: Zo. Ik krijg net instructies hier ook. Doe maar rustig aan. Ik heb een heel goed filmpje op de telefoon. Ja. Je kan beter op het grote scherm kijken hoor. Je bent er die tv aan doen. Kijk, een stuk makkelijker. Nee, prima Frans. Hala. Nog weer een amateur, een nieuwe amateur bij jou om de hoek dan weer PA2FK, P1H.
1: Dat, ja, vlakbij de Suzuki dealers. Nou ja, dat weet ik natuurlijk gelijk wel. Het eerste zei ik al eens, Nou, dat is, voor mij is dat loopafstand hoor. Dat, dat zei ik al eens, als hij naar de garage moet, dat is wel vervelend voor die garage, want het gebeurt eigenlijk haast nooit, hè. Toe moet maar, dan loop je terug naartoe, hè. Dat is helemaal geen puntje. Maar goed, ik ga hem zeker wel tegenkomen. Hij wil nu in ieder geval zelfs een noodvoorziening gaan gebruiken. Nou, dat gaat wel. Dat zijn van die dingen, dat gaat meestal wel een beetje uit de hand lopen. Dat gaat wel wat meer worden. Dat denk ik wel, hè. Je weet hoe het bij onszelf begon, hè. Klein begonnen. En nou is daar goed kijken we nou doen. Landelijk is, dan vallen de relais ook uit, hè. Maar half het geleven Amersfoort, die krijgt echt een noodstroomvoorziening die echt wel een hele poos op gang blijft. 1HRZ, 2FK.
0: Hebben ze die toren daar dan nog een noodvoorziening in gemaakt, dan? Ja, moet kunnen natuurlijk, hè. Ja, je kan het natuurlijk voorbereiden. Ja, maar ik ben bang dat als het is gemaakt valt, dat ook de repeaters er niet zijn. Hè? Dan moet je toch regelrecht verbindingen maken. Hè? Maar dan is het lekker stil, dus dan hebben we super condities. Nou, alle storingen ook weg, hè? Ja, dat zou misschien wel heel wat wezen. Dan wordt het in één keer een heel stuk rustiger op de band, Frans. Ja, dan kun je elkaar tenminste op een normale manier verstaan. Dat zou ook nog wel eens kunnen. PA2FK van P1HRZ.
1: Ja, precies. Ja, dat is een bijkomstigheid, wat een positieve bijkomstigheid natuurlijk. Hè. Ja, en het geleven namens Roger, daar komt een zonnepaneel bij. Nou, je weet waar die vandaan komt bij mij. Een regelaar. Ze hebben al een best stevige accu. Wel 24 volt, 200 ampère geloof ik. Ja. Nou, die doet wel even hoor. En dan een lipo-accu, hè. Nou, ik heb... En dat kan goed komen, hoor. Ik weet natuurlijk waar ze dat gaan monteren. Ik weet alleen niet precies wanneer, hoor. Dat weet ik niet. Maar ik weet niet wanneer de beheerder van het geleden... Ja, die kennen ze natuurlijk ook goed. Maar wanneer die dat gaan doen, hè. Maar dat is hem wel toevertrouwd. Maak je geen zorgen. Als dat gebeurt, dan gebeurt dat gewoon goed. Niet half, hè. Hey, dus dat is een leuke bijkomstigheid. Ja, en dan staan die al toe. Ja, ik zeg zelf al, dat zei het net ook, hè. Hij komt er ook aan de man. Echt, dan krijg je desnoods de accu uit je auto trekken. Dan krijg je ook nog een heel aantal uurtjes vooruit, hè. Als je dus echt noodcommunicatie wil doen. Ja, en wat ga je dan doen? Dan ga je natuurlijk gewoon verbinding onderling maken, hè. Relais die moet je niet opbreken, internet moet je helemaal niet opbreken. Dus je moet gewoon verbindingen onderling maken. Dat, en dat gaat natuurlijk goed. Of HF is het ook goed te doen, NVIS-principe. En wat VHF en UHF, ja, nou, dat, de meeste amateurs hebben toch wel een portootje hoor. En daar kan je toch een aardig stukje mee komen. Af. 1HS, 2FK.
0: Gebruiken mijn baal vengertjes ook weer eens een keer, hè. Ja, als ze portootjes willen doen, hè. Niet de grote set aan wil zetten. Maar ja, ik kan alle kanten op, hè. Kan ik hier nog? Wat was dat ding nou? In ieder geval 3000 watt per stekker kan ik eraf scheuren. Hoeveel wattuur die is? Ik geloof wel iets van 4000 wattuur of zo, die dat power station wat ik heb. Hè. Ja, hij staat nou hier binnen. maar normaal staat hij in de camper. En, dat is, en dan kan dat lang volhouden. Hij houdt dat ook heel lang vol, hè. Voordat ik hem dan weer eens of aan de zonnepanelen hang. Ja, ik moet hem eigenlijk nog een keer doorkoppelen aan dat zonnepaneel wat op het dak ligt. Hè. En dan, want er ligt natuurlijk ook een zonnepaneel op. Maar ik moet die dan afkoppelen van de huishoudaccu. Hè. Ja. Maar ik moet daar moet ik nog eens over gaan pakken. Ik denk hoe ik dat op ga lossen daar. Dat ik dat ook via die kant kan laden. Hoef ik niet altijd die opvouwbare dingen buiten te leggen. Ja. En onderweg wordt hier gewoon geladen. Dat doet de accu van de generator van de motor. Dat doet dat wel, hè. Wordt hier mee opgeladen als ik op de 12 volt zetten. Maar normaal kan de koffie opzetten, de airfryer kan aan, ik weet niet wat Wilbert nog meer allemaal doet, maar die doet er van alles op. en alles werkt nog steeds, hè. Dus nee, dat gaat wel goed, hè. Die doet dat wel aardig van binnen. Nou, daar ben ik heel erg tevreden met dat apparaat, hè. Dus nou ja. Dus dat is dan hier weer de noodvoorziening. Die staat dan hier en dan onder tafel staan er hier nog twee van die gel accu's natuurlijk ook om hier het hele spul te voorzien. Frans 2FK 1HRZ.
1: Zover gaat bij mij niet. Ik wil nog wel een lipo accu aanschaffen. Dan gaat dat natuurlijk, komt die uit Verre Oosten. Zo'n 100 ampère 12 volt, hè. Dan kan de set een hele poos op draaien, hè. Waar dat niet alleen mijn kacheltje kan het er ook lekker lang op doen had. En dat vind ik belangrijker, hè. Mochten we eens een keer zo'n gigantische stroomuitval krijgen. Oh, dan kan de berg ook nog een klein aggregaatje staan, ja. Moet ik alleen nog even het carburateurtje schoonmaken. Loopt die ook weer. Dus dat hebben we ook nog. En dat ding dat levert een kilo aan. Nou ja, als dat op een paar liter benzine draait, dat behoorlijk lang had. 1HRZ 2FK.
0: Ja,
1: dat
0: is dan toch een compleet omzettertje met batterijen. Dan ben je in één keer klaar. Hè? Dan heb je zowel 12 volt als 220, hè. Dus mocht er dan wat aan de hand zijn, dan neem je alle twee van alle markten thuis, hè. Dan moet je die van de 12 volt weer omzetten naar 220, hè. En dan heb je gewoon één pakket, hè. En dan heb je gewoon alles, hè, in één keer, hè. Dan heb je gewoon 12 volt uit gewoon. En dan een paar 220 uitvallen. Nou, wat zou je om die telefoon en iPad op te laden? Nou ja, dan heb je toch genoeg. Een paar USB-aansluitingen erin. Nou, die kunnen ook genoeg leveren. Nee, dat zijn wel van die hele leuke dingen zijn dat, hoor. Maar er is tegenwoordig zoveel voorhanden van ons spul. Dan, dat je moet eens kijken of we dat wat nou het beste is, hè? Ja. Natuurlijk alles is hartstikke leuk. laatste prijzen, dat allemaal noodstroom en nou, ze maken iedereen gek, joh. Ik denk dat die Russen volgende week voor de deur staan hier ook.
1: Ja, ja, ja. Maar ik denk eerder dat de netcongestie tot dat eerder parten gaat spelen, hè? En als die Russen voor de deur staan, ja, dan wordt het helemaal een ander verhaal. Dat is even zo. Goed, hey, ik ga het lekker op 1 oor liggen. Het is 23:59. Dus ik vind het mooi zat, hoor. 1HRZ2FK.
0: De condities nemen ook weer toe, hè. Je krijgt weer een bibberig stemmetje over de repietering, dus. Ja. Dat betekent dat er weer wat aankomt, hè. Dus, goed, Frans, weer van 73. Dat rusten we zo meteen en we gaan elkaar weer spreken, hè. PA2FK, af en uit dan. P1HZ. Wel rusten en morgen de groeten voor Nelly. Ai, ai.
1: Ik zal doen dat en dat bibberig stemmetje. Het is niet aan deze kant, maar van jou hoor ik het niet, hè? Dus kennelijk één richting op. Goed, 73 en we gaan elkaar bespreken. Ai, ai.
0: Ja, prima. En heel veel sterkte morgen met nul, hè?
1: Ja, dat komt wel goed. Ai, ai.
0: Ai, ai.
3: Hoi, Frans, wel te rusten, Norbert.
1: Rusten, Norbert, hè? Ik heb nagevraagd, maar ze wisten het ook niet, hoor. Dus je moet nog even wachten, Norbert.
3: Ja, oké. Okay. Ik had nog opgezocht, maar het staat er ook niet in, hè. Het is nog onbekend. En of het dit jaar doorgaat, is ook niet bekend. Dus ik ben benieuwd. Nou, jij gaat QRT. En groeten daar. En dan spreken we morgen wel weer. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Norbert, en ik ga inderdaad het knopje indrukken, dan is die uit, hè. 73, tot morgen, heeft zo. Ai, ai.
3: Doep. Op de rug.
0: Ja, goedenavond, heer.
3: Ah. Ja, ik was nog even bezig boven, hè, op zolder. En toen hoorde ik jullie wel in de verte, maar... Ik ben naar beneden. Ik ga de honden alweer. Ik schaam me diep op voor die beesten. Het is 12 uur. Ah, dat was het gisteravond ook. Zijn ze wel gewend, maar ze worden nou wel nerveus. Dus ik ga ze zo nog even uitlaten. Dus nee, ik heb die hele kabel van de zolder afgetrokken. En die kabel die gaat morgen onder de dakpannen door. De onderste rij, daar heb ik namelijk een gootje liggen waar ook de 2 meter kabel doorheen loopt. En dan kan die RG213 ook doorheen. En dan is die korter en makkelijker te bereiken. Dus daar was ik even aan bezig. En ik had hem vanmiddag even aan de praat gezet. Op 20 was het. En ik had één keer, hoe heet dat eiland, Elba of zo, Elba. Onder Monaco had ik iemand. En ook nog een ander eiland, maar dan helemaal boven Schotland, onder IJsland. De Faroe-eilanden. Dus dat was wel even leuk en dat ging goed. Maar nu is het helemaal morsdood.
0: Ja, met de nieuwe doos. Ja, maar dan gaat het goed, toch? Ja. Ja, nog even doorknutselen. Ja, je moet wel opgeschieten, hè, want je hebt nog anderhalve dag, 2 dagen heb je nog de tijd, hè. En dan gaat het regenen en dan regent het voorlopig, hè. Dus dan is het buitenspelen wel even afgelopen. Nou, voorspellen ze dan, hè? Maar we weten niet of dat wel echt gebeurt. Hè? Dus, het weer is zo veranderlijk, dus ja, zo brandden ze de tent uit en zo verzuipen ze er bijna. Als je kijkt naar Barcelona, hè, dan jongen. Zo is het daar 40 graden en zo kunnen ze leren zwemmen daar. Hè. Dus ja, dat is echt niet normaal. En dan valt er een bak regen. Jongen, niet normaal. Goed. Dus dat zullen we hier ook al krijgen. Hè? Dus dan, de ene keer is het hartstikke kurkdroog en de andere keer dan komt het ook naar beneden. En dan is het, dan kan het water ook niet weg. Hè? Maar ja, dat gaan we zelf wel zien door het.
3: PD0MEI, P1HRZ. Ja, P1HRZ, PD0MEI. Ja, morgen is nog goed. Morgen is dinsdag, woensdag ook nog wel. En dan barst het donderdag even los, maar daarna valt het geloof ik wel weer mee hoor. Het is niet dat de pleuris uitbreekt of zo. Ik denk dat het allemaal wel met een sisser afloopt. Dus ik heb dat Tune ook in de gaten hoe het aan werkt. Je moet het knopje even ingedrukt houden, hè, Tune. En dan geeft hij een signaaltje en doet hij piep. En dan hoor je hem lopen. Dat had ik eerst niet in de gaten, joh. En ik had lopen zoeken vanmiddag nog even. En toen was ik op die 20 meter bezig. En toen kwam ik die twee andere amateurs ook tegen. Dus op die manier is gegaan. En ik heb ook nog zo'n SD-kaartje gevonden. 128 gigabyte. En ik had in het boek zitten kijken. Nou, dat moet genoeg zijn, lijkt me. Papa Delta 0, Mike in de Yankee.
0: Oh, je bent als zakman. Hel ja. 0MJ1HRZ. Hé, wat dat leuk is... bij dat ding, dus als je dat knopje indrukt, je houdt dat even vast. En dat die tekst, die witte tekst Tune, die blijft niet staan, dan heb je hem niet goed getuned. Dan krijgt hij dat niet voor elkaar. Hè? Dus dat is wel grappig, hè? Want dan kun je gelijk zien. Hè? Als je hem goed tuned of niet goed tuned. Hè? Dus ja. Dan heb ik hier, want hij houdt hier, hangt er ook maar een draadje van een meter of 7 hangt er aan. En dan een 1 op 9 boven en dan 7 meter hangt er aan, ja, een meter of 7. Dan had ik hem toevallig afgeknipt daar ook. Dat was precies tot aan het paaltje wat op het dak stond. Dus dat kwam dan toevallig goed uit. Maar die doet ook niet alle banden, dus wel 40, 20, 10 doet hij ook geloof ik niet. 10 doet ook niet, dat dacht het ook niet. Ja, dan hebben we nog een paar bandjes die hij niet doet, hè, maar 80 doet hij ook wel. Kijk, ik kan zo zien hoor. Hij zegt tegen mij dat hij getuned staat, dus... Dan moet hij dat kunnen doen. Oh, nou, hij is wel heel groot, ja. Kijk hoor. Nee, dat ken hij ook niet. Hallo. Zo gaat het dit half uur uit. Nou, hij dacht, het blijft zenden van hier. Ik druk op transmit en dan moet je alweer uitzetten. Nee, maar dat doe ik je ook niet, hè. 80 meter doet hij dan ook op dat draaitje. Dat is dan weer even net te kort, hè? Ja. En 40 meter doet hem alweer goed en 20 ook. Nou, dat zijn toch de meeste banden die waar je op werkt. Hè. En dan 17 meter, daar luister ik ook nog regelmatig. Dus dat is dan ook wel leuk, hè?
4: Thank you. maar niet goed hoor.
0: Buiten ons, dat is niet verder groot, 72 of zo is dat. Zien we dan vanzelf al. Noord, micro, home, retour, 0 MIA, 1
3: HZ. Ja, oké, P1 HZ bij de 0 MIA. Ja, ik heb alleen, als ik bijvoorbeeld op 20 meter zit en ik zit rond de 14, dan zit ik rond de 100, 100, 120. Dan is de SWR, want ik heb er nog een aparte meter tussen staan, is die heel erg goed. Maar zodra ik hoger ga, dan wordt die, bijvoorbeeld dat 3, 4, 5, dan wordt die veel en veel hoger. Zou ik die draad dan korter of langer moeten maken? Ik heb het idee dat ik hem dan korter moet maken. Klopt dat?
0: Je hebt geen afstemmige antenne. Met die 1 of 9. Dus dan hoef je ook niet langer of korter te maken. Dan moet je gewoon even de tune-knop opnieuw indrukken. En alleen maar opnieuw tunen daar gewoon. En dan zet je hem gewoon 1 of 1 neer, Norbert 0 en 1 HRZ, als dat goed is.
3: Oh. Ja, nou, dat zal ik wel eens proberen dan. Want dat viel me op. Hoe hoger ik kom op 20, hoe slechter die SWR wordt. En dan druk ik wel op tune. En dan hoor je wel wat gebeuren. Maar de SWR wordt niet beter, hè. Dus wat dat dan is, weet ik ook niet. En op 40 is die gewoon goed. Misschien kunnen we morgenmiddag nog even een dingetje proberen op 73. Maar dat viel me gewoon op. Hoe lager ik in die 20 meter zit, dan komt die meter zowat niet uit de hoek, hè. Maar hoe hoger ik kom, dan begint die 1 op 2, 1 op 3. Dus ik vond dat een beetje vreemd. Het is Papa Delta 0, Mike in die Yankee.
0: Toevallig heb ik nou 20 meter staan, dan kan ik wel even kijken. Beneden in de band. Hallo, oh, ik zie hier ook hetzelfde. Hallo, 1, 2, 3, is hij ook. Is hij ook goed, want ik zie in ieder geval de SWR-meter in ieder geval niet uitslaan. Maar ik heb hem ergens getuned ergens rond 280. En houdt dat dan toch aardig bij, want waar zie je het in de als je de SWR-meter in de set. En dan moet er SWR staan voor het balkje. En als je dat niet hebt, dan moet je er even op gaan staan. Even, moet je met je vinger er even op drukken en dan kun je gewoon iets anders kiezen. Hè? Maar S en SWR, dan heb je gelijk de SWR. En de signaalsterkte. Dat is gewoon het meest makkelijke. Dan zie je gelijk aan je set zelf wat er aan de hand is. Norbert 0 en MIA 1 HRZ.
3: Oké, 1 HRZ. Ben je 0 en MIA? Ja, ik heb SWR. Heb ik nou in beeld. SWR graaf. Op het schermpje onderin. Staat no data. Nee, ik heb nog niks gedaan. Dus die, ik zal hem eens even. Nou, er gebeurt ook niks. Die zal hem wel moeten starten, denk ik. Maar dat, zover was ik nog niet. Ik zet hem er net pas op. Dus Papa Delta 0, Mike in de Yankee.
0: Ik weet niet welk menu jij nou in bezig bent. Die gewone scherm. Het gewone scherm wat jij normaal naar kijkt. Dan zie je de frequentie staan en het watervalscherm eronder. En daarnaast zie je PX en Tune vind je daar. En dan de SWR-meter, die vind je daar. En die staat dan in S, schuine streep SWR. Als dat goed is. En nou, dan neem je gelijk je SWR-meter en je S-meter. En dan kun je daar gewoon kijken naar een S-signaal wat binnenkomt. Maar je moet niet een apart menu eronder weer hebben staan, want dat is niet de bedoeling dan, Norbert. Dat maakt het alleen maar moeilijk voor jezelf.
3: P1-D0-MIA-P1-HRZ. Ja, 1-HRZ-0-MIA. Ja, ik zit nu weer in het gewone scherm. En dan heb ik eronder dat waterval gebeuren. En boven heb ik gewoon de... Daarboven zit dan gelijk weer de S-meter. En daar zie ik geen SWR verder staan.
0: Nou, als je je S-metertje hebt... Dan staat er een tekst, staat daarvoor. Wat staat daarvoor bij jou?
3: Komp.
0: Je compressor. Je microfoon. En je nou je vinger nog even op houdt. Kijken, ja. Als je je vinger daarop houdt, dan krijg je S. S. ALC. S compressor. Als je dan steeds eraan trekt, een SVD. En dan nog een keer erop drukt, dan krijg je SSWR. Dan moet je even kijken, dat gaat wel lukken. Dan ben je even je waterschootval even dadelijk wel even een stukje kleiner, maar dat is niet zo heel erg. Want dan ga je gewoon even naar menu en dan zit je het waterval gewoon weer op de goede maat erin. Hè. Dus dat gaat wel weer goed. 0 MIA, 1 HRZ.
3: Oké, 1 HRZ, 0 MIA. Ja, ik heb nou dat watervalscherm is weg. En dan heb ik komp. SWR en 1C of zo. Moet eens kijken wat er gebeurt. Nou, SWR doet hij niet meer. Ik moet dat even uitdokteren. Komt wel goed.
0: Als SWR niks aangeeft, de komp ook niks aangeeft. Dan zou je bijna zeggen dat de SWR gewoon goed staat, dus maar je kan daar gewoon op dat S, dat komt, daar kun je gewoon veranderen door gewoon erop te drukken op het scherm. En dan kun je dat, kijken welke moet je dan hebben, even kijken. Nee. Hier of niet, even kijken welk moet je hebben. Het staat nog bijna. Oh, dat ken ik nog, dat je... Ja, 1, 2, 3, dan wel, hè. Dat maakt niet uit. Nou staat hij hier gewoon. Maar ja, ik heb gewoon standaard erin staan dat hij daar het S-signaal geeft en de SWR nog. Maar je moet er even kijken, dan moet je kan erop drukken gewoon op dat, dat komp. Naast die aan de linkerkant van die SWR-meter. Dan kun je gewoon op drukken en dan kun je daar gewoon in zetten wat je zelf wil. 0 MIA 1 HRZ.
3: Ja, oké, 1 HRZ 0MJ. Ja, ik heb nou komp gedrukt. Dan krijg ik ook SWR. Nou, ik ga het zo even allemaal uitproberen. Het is ook allemaal nieuw. Dus ik ben benieuwd. Ga ik morgen even proberen. Het is nu al... Het is het 11:45. Ik vind het mooi geweest. Morgen ga ik even die kabel er doorheen trekken en dan het kaartje erin doen, want ik krijg ook elke keer in die menu's geen memorykaart. Dus die stop ik er gelijk in. die schijn je ook weer te moeten formateren en dergelijke. Maar het is een lege. Ik had een zo'n beveiligingscamera gekocht. En daar zat hij bij. Alleen de beveiligingscamera die heb ik nog niet opgehangen. Ik denk, hé, dan heb ik een kaartje. Dan koop ik wel weer een ander kaartje voor die camera. Voor bij de voordeur, hè. Dan kan je zien wie er eventueel aan het hek staat. Want dan hoor ik de honden wel tekeer gaan, maar dan... je kan het net niet zien wie er aan het hek staat. Dus ik denk, dan hang ik zo'n ding op daar. Nou ja, ik vind het mooi geweest. Ik ga zo QRT, want ik moet de honden ook nog even. Ze hebben het opgegeven, want ze liggen te slapen. Dus ik ga ze zo even opporren. Nog even naar buiten. En anders zie je me achter op het plaatsje even. En dan ga ik zelf ook QRT. Ik stuur hem even door naar jou weer, Ad. En dat van die de dag van de amateur, dat weet ik verder ook niet. Want ik kon het niet vinden. En er was geen datum bekend. En of het door zou gaan, dat was ook nog onbekend. Dus als ze nou nog geen datum weten, dan weet ik niet of het doorgaat. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Had jij de elektro gekregen gehad, Norbert, of niet?
3: Nee, die heb ik nog niet.
0: Ik heb hem toevallig gisteren gekregen. Ik zal even... Ik heb hem alleen doorgebladderd en voor de rest niet alles gelezen. Dus ik zal morgenochtend daar wel even in kijken en dan hoor je dat wel of daar wat in staat. Hè. Dus ik weet het niet. Ja. En dat kaartje, als je dat erin stopt en hij vraagt hoe je dat wil formateren, dan moet je dat gewoon doen. Hè. Dan moet je dat gewoon de setem zelf laten formateren. Hè. Als hij dat doet, dat weet ik niet hoor. Maar dan past hij hem gelijk aan voor zichzelf, hè, voor die set zelf. Hè. Dus gaat wel goed komen. Ja, prima, ik zeg in ieder geval heel veel groeten. 73, ga ik je niet lang ophouden. We zijn meteen wel trussen, nog even wandelen met de hondjes. Als ze nog mee willen, ja. En dan hoor het vanzelf wel door met 0MEI, dan af en uit P1HRZ. En heel veel groeten, ai ai.
3: Oké, we spreken nog wel. Misschien kunnen we morgenmiddag in de loop van de middag even wat proberen op 40. Ik ben benieuwd. Maar dat horen we allemaal nog wel. Ik ben morgen gewoon bezig. En dat ding zat toch op de achtergrond willen te knetteren. Dus Papa Delta 0. Mike India Yankee, wel het rustig goed aan Wil. En we spreken.
0: Ja, is goed. Gaan we doen. En morgenmiddag ben ik ook al aan frequentie, dan geef wel een geel hier aan en dan kunnen we zelf QRS wij gaan. Oké, groeten, 73 en welterusten, hi.
3: Yo, hoi.

de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 1:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.